0: Vili.
1: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen. Er is een vredesakkoord tussen de VS en Iran. Dat meldt bemiddelaar Pakistan. En zowel Iran als de VS bevestigen dat. Amerika-correspondente Grete Keizer kon het akkoord inkijken.
5: Er zijn twee dingen die nu al zijn afgesproken. De Iraniërs hebben beloofd om de straat van Hormuz vrij te maken voor de scheepvaart. En als tegenactie hebben de Amerikanen beloofd om de blokkades van de belangrijkste Iraanse havens, om die ook te beëindigen.
4: Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Vanaf dan zou de oorlog ook meteen stoppen. Trump postte op zijn sociale media ook al dat de olie opnieuw zal vloeien. De hele wereld kreunt al maandenlang onder een olietekort en torenhoge prijzen, omdat de zeestraat van Hormuz al die tijd al geblokkeerd was. Op het WK voetbal heeft Ivoorkust gewonnen tegen Ecuador. Het werd 1-0. De winnende goal werd pas gescoord in de 90ste minuut. In diezelfde groep E won Duitsland ook al van Curaçao, dat voor een allereerste keer deelneemt aan een WK. Daar werd het 7-1. En het was geen goede WK-dag voor Oranje, want ook het Nederlandse elftal geraakte niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Japan. De dag start bewolkt, maar al snel maken die wolken plaats voor zon. Maxima tot 21 graden vandaag. Morgen start regenachtig, met in de namiddag meer zon. Het wordt warmer, tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm, met meer kans op regen of onweersbuien.

0: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke. Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
1: Music matters. Willy.
0: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Taco met kip en...
2: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
4: Caramba.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
6: Auto 5.
7: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
8: Midas, je kan altijd vooruit.

0: Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
1: Opgelet, Luminous heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus, naar beneden. Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminous.be.
3: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
4: Bon, de Nico komt niet.
3: Zij die het vergeten.
4: Els, waar zei jij?
3: En zij die vergeten te annuleren.
4: Zeg, iemand een tom gehoord?
3: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
4: Ah, zalig.
3: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
5: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
6: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
7: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
6: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
5: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
9: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
10: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep.
9: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
10: Ah ja, oké, maar waar?
9: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
10: Oef.
11: Midas, je kan altijd vooruit.
12: Really, really, music matters.

0: Cheap Goat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Goat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep.
1: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
2: Ah ja, oké, maar waar?
1: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
2: Oef.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
5: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
7: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
6: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
10: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
9: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
11: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
12: Het nieuws van 7 uur.
13: Goedemorgen. Er is een vredesakkoord tussen de VS en Iran. Dat meldt bemiddelaar Pakistan. En zowel Iran als de VS bevestigen dat. Je hoort Amerika-correspondente Grete Keizer.
14: Er zijn 2 dingen die nu al zijn afgesproken. De Iraniërs hebben beloofd om de straat van Hormuz vrij te maken voor de scheepvaart. En als tegenactie hebben de Amerikanen beloofd om de blokkades van de belangrijkste Iraanse havens, om die ook te beëindigen.
13: Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Vanaf dan zou de oorlog ook meteen stoppen. Trump postte op zijn sociale media ook al dat de olie opnieuw zal vloeien. De hele wereld kreunt al maandenlang onder een olietekort en torenhoge prijzen, omdat de zeestraat van Hormuz al die tijd al geblokkeerd was. En die olieprijzen zijn meteen fors gedaald, met een 5% al vannacht. En de verwachtingen zijn dat ze later vandaag nog verder zullen zakken. Als de zeestraat van Hormuz vrijdag weer opent, zal de olie weer opnieuw verdeeld worden in de wereld. En als het aanbod stijgt, daalt ook de prijs. Ook Europa reageert opgelucht op het akkoord. Onder meer het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië komen met een gemeenschappelijke tekst. Daarin staat dat ze hun sancties tegen Iran willen laten vallen als het regime kan aantonen dat het stappen zet om zijn nucleaire programma en dus kernwapens af te bouwen. Het is aanschuiven voor wie met het vliegtuig wil vertrekken van het Brussels Airport in Zaventem. Het komt door een spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner. Daardoor staan er lange rijen aan de check-in. Als je vandaag nog vertrekt van het Brussels Airport, check je best de status van je vlucht op de website. Een belangrijke dag voor onze Rode Duivels. Die spelen vanavond hun eerste match op het WK voetbal tegen Egypte. Je hoort aanvoerder Joeri Tielemans.
15: Kijk het er naar uit. We zijn goed voorbereid. Onze groep is heel hechtig. Iedereen probeert echt zijn kwaliteit te gebruiken op het veld. Het is echt aan de ploeg om het te doen.
13: Bondscoach

0: met meer kans op regen of onweersbuien.
1: Hallo. Goedemorgen, vrienden. Hartelijk welkom.
2: Thomas en Sien.
3: Hoe hechtig zou je onze band omschrijven?
1: Ik vind dat wij serieus hechtig zijn. Zeker op deze troostloze maandag. Hechtiger wordt het niet.
3: Even hechtig als de Rode Duivels.
1: Zeker wel. Zeker wel.

0: Michael Beach van Martha and the Muffins. Bijna 7 over 7. Vrienden van Billy, hartelijk welkom. Het is maandag 15 juni. En die dag staat ook vooral bekend als Wereldwinddag. Ik had het graag gevierd, maar ik voel voorlopig niets komen. We houden jou op de hoogte. Je hoort het te vieren met de windparade blijkbaar. Ja, dus ik reken ook op jouw steun, Sien.
1: Ik ben al bezig.
0: Ja. Ik heb het gemerkt. Het zorgt weer voor die huiselijke gezelligheid hier in de studio. Al op dag 1. Dat is aangenaam. Goedemorgen. Ja. Ook Sien.
1: Dank u.
0: Ja. Ja. Nog iets?
1: Nee. Ik had een fantastisch weekend. Dat ik heel graag wil delen met de Willys. Dat heb ik sowieso al gedeeld met heel wat Willys.
0: Ja.
1: Want ik was samen met Jasper de Petter aanwezig op de Bolero Great Gravel. Ja. Niet op een gravelbike, maar wel achter de DJ-tafel om op een bevoorradingspost de Willys een hartje onder de riem te steken in de vorm van goede muziek. Maar je kon er dan ook zo je drinkbus vullen en zo wat snacks meenemen. Dat was eigenlijk heel, heel, heel plezant.
0: Het zag er heel gezellig uit. En heel veel Willys hebben er ook op gereageerd. Misschien moeten we straks een klein overzicht geven van, want het moet iedereen is laaiend enthousiast over die gravel bike sessie.
1: Maar ik vond dat het enige minpuntje vond ik dat dus de kortste tocht die je kon doen was 90 kilometer.
0: Ja, dat is al pittig, hè.
1: Dus het,

0: Moest kiezen tussen 90, 150 en 225, denk ik. Als we dat nog eens organiseren, misschien iets laagdrempeliger ook, want iedereen was echt kapot.
1: Ja, maar gelukkig, hè?
0: Maar gelukkig
1: dat blijkt wel. Zeker al uit de berichten. Willy. Wat zijn de plannen voor deze mooie week? Ik verneem het graag. Je kan het altijd sturen via de Willy-app. Een heel goede morgen. Welkom, dit is de Haunted Youth.

0: Garbage moet super geweest zijn zaterdag. Dat laat Peter weten via de Willy app. Tom Barman en Mauro liepen er ook rond. Ludo neemt echt heel nadrukkelijk de vlucht vooruit. Wegens autorit nu al thermos. School op tijd, Ludo.
1: Perfect,
0: allemaal goed.
1: Massive Attack was helaas de eerste band ooit die werd geannuleerd op het afgelopen Primavera Festival door de weersomstandigheden.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja. Allee, niet oké, okay, jammer. Ja.
1: Maar er was te veel wind.
0: Allee.
1: Ze zijn het daar niet gewoon, hè.
0: Wind.
1: Ik weet natuurlijk niet hoeveel wind er was, want ik was er niet. Maar
0: dat... wel, ja, dat kan...
1: kan veel zijn.
0: Kan vervelend zijn, hè.
1: en dat op wereldwinddag.
0: Moet het niet uitleggen dat er dus wel veel wind kan zijn en zo. Maar dit terzijde. Ja, nee, jammer, inderdaad. Het is ook slecht voor de klank, hè, wind. Klinkt niet goed, hè, als er veel wind staat. Maar ja, verder nog wilde plannen en berichten. Ik ben even aan het kijken. Het gaat heel veel over Jeremy Doku.
1: Ja.
0: Dus zijn vrouw moet bevallen, begrijp ik. Dus hij gaat even op en af.
1: Er is blijkbaar dan toch een soort privévlucht geregeld.
0: Ja.
1: Waardoor hij redelijk snel, tussen aanhalingstekens, in Londen kan geraken. Want daar woont hij. Maar ja, snel. Dat is natuurlijk nog steeds de andere kant van de wereld. Om dan eventueel bij die bevalling te zijn en dan terug te vliegen. En zo geen match te moeten missen voor de Rode Duivels. Maar als ik het heb begrepen, is Doku wel... Ja, dat is niet iemand die je wil missen tijdens die matchen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja.
0: Ja, nogal belangrijk. Ja. Oké. Okay. Ja, kijk.
1: Inleiden dan maar.
0: Inleiden.
1: Nee, ik mag dat niet zeggen, maar vroeger werd dat echt gedaan.
0: Even in gang duwen.
1: Vroeger werd dat echt gedaan.
0: Ja, ja zeker. Ja. Echt, ja, goed. Ja. Gelukkig maar. Ja, veel te veel info ook. Dank u, Mike. Als het aan de wind lag, ik doe mee vandaag. Ik voel me redelijk winderig. Dank u om het allemaal te delen, Mike. Alle berichten zijn meer dan welkom. Voor de rest, ja, dat is het zo wat. Pas op, zien, er staat iemand naast je en ik denk niet dat het Glenn het statief is. Dus,
1: Nee, maar ik wou het aan jou overlaten. Primeur, dus...
0: We hebben een stagiair op de valreep. Iemand wou per se nog één keer de ochtend komen volgen. Dat is echt een stage van... in totaal één volledige dag.
1: Maar dat gebeurt vaak, dat is niet raar, hoor.
0: Nee, dat is oké. Okay. Ja. Okay. En dat is Leon de Soete hier aanwezig, die nu denkt van, laat mij gerust. En ook hoop dat dit zo snel mogelijk voorbij is. Maar desalniettemin, Leon, zeer goed bezig. Ik zeg het te weinig tot nu toe. Ja, geen klachten eigenlijk, hè.
1: Vul jij het evaluatieformulier in?
0: Ik heb het al ingevuld. Ik had het gisteren al gedaan.
1: Oké.
0: Is oké. Okay. Bijna 20 over 7, vrienden van Willy. Dit is Zornik en...

0: Het is zo unreal van Zornik 22 over 7, maandag 15 juni. Het is al een tijdje geleden dat we het hebben gehad over het feit dat jij vorige week, exact dus één week geleden, 50 bent geworden.
1: Klopt, ja.
0: En wat dat betreft komt er vandaag een nieuwe aflevering uit van Viva 50. Ja. De podcast die je met Roos van Akker hebt gemaakt.
1: Die weldra ook 50 wordt, die moet nog 50 worden.
0: Ja. En die podcast kan je zowel beluisteren als ook bekijken op VTM Go. Vandaag een nieuwe gast, Sven Nys, de sporter. Straks even vooruitblikken naar wat hij bijvoorbeeld allemaal zegt. Maar je kan de aflevering nu al beluisteren natuurlijk als je wil. En straks om 8:30 nog heel mooi nieuws wat Willy betreft. En dan vooral wat volgende week betreft, want we gaan iets heel bijzonders doen. Kom je allemaal vandaag nog te weten.
2: Willy presents Rock Olme. Het best bewaarde geheim van de Kempen. Op 24 en 25 juli. Met onder meer Goose. The Haunted Youth. De Sheila Divine en Stone. Tickets en info rockholmen.be. Willy, music matters.
3: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
6: 3, 2, 1.
7: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
8: Sorteren kan je zo meteen.
9: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
10: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
11: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
12: Thomas en Sien.

0: is wel een prettige manier om helemaal op snee te komen op maandag. De subtiele aanpak van Bruce Springsteen, I'm on fire. Bijna 7:30, er moet een album gevierd worden.
1: Ja, want iets minder subtiel dan het I'm on fire van Bruce Springsteen was het debuutalbum van Nirvana. Bleach kwam uit op 15 juni 1989. Toch iets heel anders dan dat Nevermind-album, dat natuurlijk een doorbraakalbum was. Het is toch ja, rauwer, zwaarder.
0: Slechter gedrumd.
1: Is dat zo?
0: Ik vind dat wel. Maar ja, dat is nog Chad Channing op drums, hè. En daarna is Dave Grohl gekomen en die had dan die typische... En dat maakte echt van Nirvana, vond ik, een totaal andere band, dat die disco-drums gebruikte. Nee, die... Dat is echt zo. Dat is echt
1: kan
0: van
1: echt
0: die...
1: zijn. Ik hoor dat niet. Maar ja, ik geloof
0: dan,
1: het zeker.
0: Dat was veel. En plus, ik denk dat echt ook, behalve dan de echtegene die allemaal zogezegd dat optreden in Demo Crazy van Nirvana heeft meegemaakt. Een zaaltje van 300 man, waar dan natuurlijk 30.000 man bij was. Dat album Bleach is door velen gekocht nadat ze Nevermind hadden, om dan te beseffen van, ah shit, ja, oké, Nevermind is beter.
1: Ja, het werkte inderdaad niet echt supergoed bij de release. 40.000 exemplaren verkocht bij de release, wat nu zou dat super, super, super veel zijn. Maar destijds was het dan niet zo een mega succes. Maar natuurlijk, na Nevermind heeft iedereen dat album erbij gekocht. Het werd destijds opgenomen voor $600.
0: Jongens toch.
1: Hebben ze aan studiokosten betaald.
0: Ja.
1: Laag budget hielp misschien ook mee aan de eerder vuile en ongepolijste sound. Die dan nu wel cool is natuurlijk. Maar goed, ja, als je houdt van de hardere kant van Nirvana, is dit misschien wel je favoriet album. Het kan ook zijn dat het voor veel mensen het minst favoriet album is. Mm-hmm. Maar het kwam wel degelijk uit op 15 juni 1989. En we gaan naar Love Buzz. Uit dat album.
0: Ah, Meulie was er ook bij in Demo Crazy. Zeker Meulie, ik geloof het. Zoals velen. Love Buzz, dit is Nirvana.

0: De muziekkenners onder de Willys, onderschat ze nooit. Op het debuut van Nirvana, Bleach, stond een cover van Shocking Blue. En dat was inderdaad dit, Love Bus. Het is een andere toonaard, maar het is dezelfde melodie. De band met Mariska Papen, hoe heet ze? Papen?
1: Mariska Veres.
0: Veres.
1: Mariska Papen is dat naaktmodel.
0: Is dat waar?
1: Ja.
0: Is dat echt? Ah ja, oké. Okay. Vandaar. Ja, maar ik verwar die altijd. Maar dit is het origineel. Please don't deceive me when I hurt you. It just ain't the way you see. Het is wel goed dat die dan voor een Hollandse band gaan. Dat vind ik wel heel tof. School is cool. New Kids in Town.

0: krijg een prachtige inkijk in de breinen van de Willys.
1: Ja,
0: ja. Dus jij had het over een prachtige cover van Lovebus van Nirvana, dat dan oorspronkelijk van Shocking Blue was.
1: De Hollandse band Shocking Blue van Venus, hè, van het bekendste nummer van Shocking Blue.
0: Super interessant muzikaal weetje, want Music Matters. Ja. Tot. Ja, jij hebt per ongeluk een naaktmodel vermeld.
1: Omdat ik verder. Puur toeval, hè? Puur toeval, voor alle duidelijkheid.
0: Ja, en waarom dan, dus niemand in de app nog praat over muziek, niets, maar Mariska Papen. Interessant, vertel me meer.
1: Hiervan, naaktmodel? Mariska, is dat Mariska Papendrecht van Papengem? Nee, rustig jongens, rustig. Focus, alstublieft.
0: Music matters, maar naakte modellen matters more. Ja.
1: Matteren ook, dus als je een thermos van Willy wilt te pakken krijgen, dan is nu wel het uitgelezen moment om even thermos te sturen via de Willy-app. Veel succes, dankjewel.

0: Autonomy van Stone 20 voor 8.
1: Je allerlaatste kans om mee te spelen met het thermospel is nu. Stuur thermos in de app als je zo meteen wil meedoen. Je krijgt nog de Vanjets en daarna spelen we.
2: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
3: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
4: Licht het op. Laat het op. Werkt het op stroom.
5: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Thomas en Sien.

0: Future van Van Jets.
1: In de zeer nabije toekomst kan het wel zijn dat Christophe of Sam een thermos winnen.
2: Door het, met het brugje van de future.
1: Je moet dat niet benoemen, dan wordt het suf.
2: Nee, sorry.
1: Nee, echt.
2: Dat is waar.
1: Allee, doe jij maar verder dan.
2: Ja, dus... Ja. Sorry. Dus we hebben net de future gehad van de Van Jets. En in de toekomst zou het kunnen dat of Christophe of Sam in de toekomst de thermos zal bezitten. Dat is heel spannend.
1: Waren mijn woorden, hè?
2: Ja, maar ik wou het nog eens in de verf. Hallo Christophe, dag Sam.
3: Hey, goedemorgen.
2: Hallo. Goedemorgen. Jullie maken wakkere indruk. Zijn jullie ook wakker?
3: Ja, zeker.
1: Supergoeie vraag.
2: Zeker. Ja. Maar dat kan niet van de volgende artiest gezegd worden, want die heeft nog wat moeite. Het is de kunst om ter snelste te raden welke artiest of groep nog niet bepaald wakker is te noemen. Zodra je denkt te weten, roep je eigen naam. We stoppen de opgave, is juist, dan ben je de thermos. Is het verkeerd, dan gaat die thermos naar de tegenpartij. Maar de verliezer wint wel een pet. Betekent, als er niemand iets zegt, dan wordt het echt een treurige kale kermis. Oké? Ik geef het maar mee. Christophe en Sam, zijn jullie er klaar voor?
3: Ja.
2: Opgelet, dit is vandaag de opgave.

0: zo.
1: Oh, zijn het die belletjes die het hem gedaan hebben in de song? Was het dat?
0: Ik ben aan het twijfelen, maar ik denk The Cure.
1: Jij denkt The Cure. Laten we eens checken.
2: Het was Christophe, hè?
1: Ah, Christophe
2: heeft gewonnen.
1: Christophe! Ja. Super juist.
0: Yes.
1: Het was The Cure. Heel goed gedaan. Jij bent vandaag de thermos. Sam, voor jou is het een pethoper. Ben je daar ook blij mee?
0: Zeker.
1: Uitstekend. Iedereen content dan. Dag Sam. Dag Christophe. Fijne
0: dag.
1: Dank
0: je wel.

0: Je hoorde The Cure en Pictures of You. Robert Smith zit in een soort van... Het tegenovergestelde van een writer's block. Wat is dat? Een energiestroom? Of ik weet het niet.
1: Ah ja,
0: enfin, een
1: fluxus van creativiteit.
0: Ja, en daar zijn we binnenkort allemaal getuigen van, want er gaat van alles uitkomen van The Cure.
1: Oké. Okay.

0: frontman van Sheila Divine, onlangs nog te gast bij Stijn Meris, hier met de Sheila Divine en Life is Fragile.
1: We hebben volgende week een tof plan om de laatste week van ons radioseizoen af te sluiten. Het is iets zeer muzikaals en ik kan al vertellen dat dit nummer, Helicopter van Block Party, absoluut een rol zal spelen. Kan niet anders, toch?
0: Ja, zeker. Ja, maar voilà. Meer daarover. Om half

0: Ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal!
1: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
0: Heerlijk in de kruising!
1: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
0: Goku, score!
1: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen. De VS en Iran hebben een akkoord bereikt. Dat is bevestigd door beide landen. De hamvraag is of dat akkoord voldoende is om meer vrede te krijgen in het Midden-Oosten. Er wordt onder meer gesproken over een opheffing van de blokkade van de Iraanse havens en een heropening van de straat van Hormuz. Maar zover is het allemaal nog niet, ziet Amerika-correspondent Greet de Keizer.
6: Er blijven natuurlijk nog heel veel belemmeringen. De straat van Hormuz is dan in theorie wel geopend, maar ondertussen in die 4 maanden van oorlog zijn er heel wat mijnen gelegd. Eerst moeten die mijnen verwijderd worden. Daar zal veel internationale hulp voor nodig zijn. Dus dat gaat allemaal nog weken, maanden in beslag nemen.
5: Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Vanaf dan begint het moeilijkste stuk, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
7: Namelijk het vinden van een akkoord over het hele nucleaire verhaal, waarin het verleden al jaren over onderhandeld is om tot een akkoord te komen. Dus blijdschap dat er eindelijk een raamakkoord lijkt te zijn tussen Iran aan de ene kant en de VS aan de andere kant, maar ook nog heel veel vraagstukken.
5: Israël, de bondgenoot van de VS, heeft voorlopig nog niet gereageerd. Intussen laat de Franse president Macron weten dat er een internationale missie klaarstaat om te helpen om de straat van Hormuz weer vrij te krijgen. Het gaat dan onder meer over het ontmijnen en de veiligheid garanderen van schepen die door de zeestraat varen. De olieprijzen zijn meteen fors gedaald, met een 5% al vannacht. En de verwachtingen zijn dat ze later vandaag nog verder zullen zakken. Als de zeestraat van Hormuz vrijdag weer opent, zal de olie weer opnieuw verdeeld worden in de wereld. En als het aanbod stijgt, daalt de prijs. Een grote hinder op Brussels Airport in Zaventem. Het komt door een spontane staking van Avia Partner. Dat is een van de 2 bagageafhandelaars. Daardoor staan er lange wachtrijen bij de check-in om te vertrekken. Hoeveel vluchten precies vertraagd zijn, is op dit moment nog niet duidelijk. De laatste updates vind je op de website van Brussels Airport. Een belangrijke dag voor onze Rode Duivels. Die spelen vanavond hun eerste match op het WK voetbal tegen Egypte. Je hoort aanvoerder Jurie Tielemans.
8: Kijk het er naar uit. We zijn goed voorbereid. Onze groep is heel hechtig. Iedereen probeert echt zijn kwaliteit te gebruiken op het veld. Het is echt aan de ploeg om het te doen.
5: Bondscoach Rudy Garcia voorspelt dat Egypte niet veel goals zal

0: wat ouder is. Inzichten over ouder worden bedoel
1: ik. Oké, goed. Ja. Willy. En dat is voor straks dan zo?
0: Ja, want jullie zijn natuurlijk al 50 geworden.
1: Klopt.
0: Maar
1: je kan het ook
0: bekijken als jullie zijn nog maar 50.
1: Ja, dank u. Dat is prettig om te horen.
0: Ja,

0: Life is coming in slow for nothing but thieves.
1: Toch een berichtje van Ismaël. Ik vind het gewoon wat grappig. Het is waarschijnlijk niet zo bitsig bedoeld als het hier dan staat. Maar ik zal het toch eens voorlezen. Wat houden die stages bij Willy eigenlijk in? Je ziet daar af en toe wel eens iemand zitten. Maar zijn dat dan de toekomstige radiomakers zoals jullie? Ja. Ismaël, dat is zo. Ja, kijk, dat zijn ze.
2: Ik weet ook niet zo supergoed wat Leon hier moet doen vandaag.
1: Nee, maar Leon, ik denk dat Leon zelf het ook niet helemaal duidelijk weet.
2: Voor de duidelijkheid, Leon de Soete is hier vandaag een dagstage.
1: Die zijn oogjes de kost aan het geven. En zeker zijn oortjes. Ja, je ziet ze flapperen.
2: Wat is, Leon, wat is jouw opdracht vandaag van jouw docenten?
1: Je moet je koptelefoon ophouden, want anders gaat fluiten. Les 1 in de radioles. Hallo.
3: Mag ik de vraag nog eens horen?
2: Ah, we nog aan het opletten ook. Ja. Wat is jouw opdracht van jouw docenten vandaag? Wat moet jij hier doen?
3: Dat is een zogenaamde meeloopstage.
2: Ah ja.
3: Dus,
2: meeloop.
1: Speciaal voor meelopers.
3: Kijken wat de redactie van Willy eigenlijk inhoudt.
2: Okay. Ja,
1: dus dit is hier de volledige redactie, Leon. Ja. Dus je hebt Sien en dan heb je mij. En je moogt meelopen, maar er zijn ook heel veel collega's van andere zenders. Als je daarmee meeloopt, gewoon niet te kort achter hen blijven lopen, want die gaan zich bedreigd voelen. Dat is het enige. Oké. Okay. Heb je nog vragen?
3: Nee, ik ben helemaal oké.
1: Oké, dank u.
2: Het was niet met vragen stellen, het was alleen met meelopen.
1: Het was met meelopen, inderdaad. Nog nieuws zien?
2: Ja, zeker wel, want gisteren was het de verjaardag van heel veel mensen, maar ook van Donald Trump.
1: Was dat gisteren?
2: Ja, die werd 80.
1: Okay.
2: En de New York Times heeft dan heel veel andere 80-jarigen, of mensen die al ouder zijn dan 80, gevraagd. Hoe is dat om 80 te zijn? Aan wat kan Donald Trump zich verwachten? Bob Dylan is daar ook over ondervraagd, die ondertussen al 85 is. Die koos ervoor om totaal niet in te gaan op elke vraag die met Trump te maken had.
1: Ja.
2: Maar hij wou wel zijn mening delen over hoe het voelt om 80 te zijn. En hij zegt, het is een bevrijding om 80 te zijn. Het is een leugen dat je ooit alles onder controle had. Nu begrijp je dat. Je rent niet meer achter de massa aan. Hij zegt, ik begrijp vooral dat als je jong bent, denk je dat de tijd

0: tijd vooruit gaat, maar op je 80ste weet je dat dat niet zo is. De tijd blijft gewoon stilstaan. Wij zijn degene die in beweging blijven.
1: Ah ja, wauw.
0: Mooi, hè? Ja. Filosofisch.
1: Ja, dat is zo.
0: Ja, daar zit jij nog niet natuurlijk.
1: Dat is Bob Dylan. Zo erg is het allemaal niet. Nee.
0: Maar vandaag wel een nieuwe aflevering van Viva 50 met Sven Nys, de podcast van Thomas en Roos die andere 50ers interviewen. Vorige week was het Bent van Looy, nu is een sporter Sven Nys. Het gesprek is wellicht helemaal anders verlopen.
1: Het is een totaal ander gesprek en ik ga er nog niet veel over prijsgeven. Ja. Maar wat wel echt opvalt is van, ja, dat is fenomenaal. Op je 50ste, dan is hopelijk nog niet alle vet van de soep, maar hier en daar moet je toch wel toegeven van, ja, kom, als je nog conditie wil onderhouden, moet je toch extra je best doen.
0: Ja.
1: En dan heb je opeens Sven Nys, die nog altijd, het is een pak minder hoor, het is een pak minder, maar die duwt ons toch altijd spreekwoordelijk als een punijs gewoon de muur in. Hè. Dat is een mega fitte mens.
0: En heel terecht.
1: Onwaarschijnlijk, ja.
0: Heel terecht hebben jullie het ook even gehad over zijn, naar eigen zeggen, stoefkamer. Even luisteren.
2: Ik heb in mijn eigen kelder een stoefkamer geïnstalleerd. Waar
3: in de
2: alle...
3: kelder?
2: Ja, het is een kelder die wel mooi is ingericht.
0: Okay.
2: En waar ik elk jaar opnieuw een paar vierkante meter meer moet afstaan omdat mijn zoon ook prijzen begint. En ik heb al wel eens gedacht van er hier en daar wat dingen uit te halen om het wat rustiger in te kleden. Maar ik mag niet meer. Hij wil heel graag alles bewaren. Die boven wat ik heb gepresteerd en hij koestert het wel. En op zich is dat ook wel leuk. Maar het is niet dat daar in heel mijn huis overal trofeeën te zien zijn. Of het is allemaal mooi op één plaats verzameld.
1: Toffe mensen, Sven. Echt waar.
0: En wat
1: heel
0: doe
1: leuk.
0: Jij met al je trofeeën?
1: Ja, ik slik die door. Hè. Ik slik die meteen door. Ja. Ja.
0: Maar vanaf vandaag dus de hele aflevering van Viva 50 met Sven Nys te beluisteren. Vini. En te bekijken, hè. Het is met beeld.
1: Ja.
0: VTM Go.
1: Vergeet dat altijd, dat met beeld is. Enfin, dadelijk meer zicht op de tropische temperaturen met onze weer Willy Frank. Het worden hoogdagen voor Frank, hoor. Dat is voor zometeen na mij.

0: prachtige My Girl van Madness.
1: De Weerbilly. Goedemorgen Frank.
2: Goedemorgen.
1: We bellen jou aan de vooravond van een hittegolf. Mogen we dat zeggen of niet?
2: Ja, in principe mag je dat zeggen. Natuurlijk, op meteorologisch vlak is een hittegolf, heeft al bepaalde voorwaarden. Ja. Maar het is wel een feit dat het de komende dagen uiteindelijk warmer gaat worden. Ja. Dat is waar, ja.
1: Misschien even beginnen met vandaag. Ja,
3: inderdaad, vandaag.
2: Ja, wel, vandaag zit het een beetje in de koude lucht. Hè. Dus eigenlijk ten zuidwesten van ons, boven het noorden van Frankrijk, zit een warmfront. Daarachter zit veel warmer lucht. Dus dat warmfront dat moet eerst over het land trekken. En dat gaat pas morgen gebeuren. Dus zitten we vandaag nog in die koude lucht. Met temperatuur in beste gevallen misschien een 20, 21 graden. Mm-hmm. Toch ook even wat bewolking op veel plaatsen in ons land. Er zijn wel regio's waar de zon erdoor komt. Dat is voornamelijk in het uiterste westen van het land, richting de kust, zo wat West-Vlaanderen. En anderzijds ook de regio's tegen de Franse grens. Daar schijnt de zon. En de verwachting is dat die lage wolking die op veel plaatsen aanwezig is, dat die toch wat gaat verbrokkelen. Dus dat er toch wat gaten in dat wolkendek gaan komen. En dat je dan af en toe wat zon krijgt. Maar er gaan ook stapelwolken tot ontwikkeling komen. Eentje kan misschien nog uitgroeien tot een buitje in het uiterste noordoosten, bedoel ik voornamelijk provincie Limburg bijvoorbeeld. Maar dat, dat stelt er maar weinig voor, hoor. Dus daar moet je echt niet van wakker liggen. Okay. Maar voor de rest, dus die 20, 21 graden, dat is wel op voorwaarde natuurlijk als de zon schijnt. Hè. Dus ja. Dat wel.
3: Oké, dat is al prettig, maar dan wordt het wel weer echt... Ja, sorry, ik ben al een klein beetje... Ik krijg al angst, zweet, breekt me al een beetje uit, Frank, kan eerlijk zijn. Het wordt hilarisch warm, hè? Toch? Het wordt echt bloedheet dan, of niet?
2: Ja, het wordt inderdaad warm. Enfin, ik weet niet in hoeverre je nog herinnert. Eind van vorige week was er sprake van 37 graden daar op zondag. Dat is niet waar. Hè. Ik had toen ook al terecht gezegd, dat is gewoon bullshit. Dat gaat niet gebeuren. En dat gaat ook niet gebeuren. Er is wel één dag waarbij het echt heel, heel warm gaat zijn. Dat is vrijdag. Maar we gaan dat opbouwen. Hè. We gaan niet direct morgen al richting 30 graden. Morgen moet dat warmfront, hè, dus nog over het aantrekken. Dat geeft eerst veel wolken. Zelfs wat regen is ook mogelijk, zeker 's ochtends. Na de middag gaat dat verder doortrekken richting Nederland en Duitsland. En dan komen we echt in een warmere lucht. De zon gaat er dan wel stilletjes aan ook doorkomen. En dan kan het toch al 4, 25 graden worden. Woensdag zitten we dan ook met wolkenvelden. Het is eigenlijk een koufront die heel dichtbij komt. Die geeft eigenlijk wat bewolking, maar gaat dan weer wegtrekken. Gelukkig maar, want anders zou het opnieuw kouder worden. Mm-hmm. Maar blijven dus in die warme lucht zitten. Met dus woensdag namiddag vooral redelijk wat zon. En een graad of 26 kan het dan worden. Donderdag is dan een meestal zonnige dag. En dan gaan we richting 29 graden. En dan dus vrijdag. Ja, dat wordt warm. 32 graden, 33 graden. Maar dat niet alleen. De luchtvochtigheid gaat hoog zijn. Dus we gaan echt wel elke stap bij zetten. Ga je ons weten. Het probleem is ook dat de atmosfeer echt wel zeer onstabiel is. Dus we gaan waarschijnlijk vrijdag starten met een paar onweersbuien links of rechts. Die dus boven Frankrijk zijn ontstaan, die dan eventjes via ons trekken en dan richting Nederland trekken. Daarna wordt het droog, wordt het zonnig en warm. En dan dus, zeker naar de avond toe, dan kunnen er weer felle onweersbuien ontstaan. Hè. De warmste dag wel, vrijdag, maar dus sowieso onweerachtig gaat het zijn.
3: Oké.
1: Ja,
3: maar ik vind dat fijn. Ik heb ze vraagt een keer gewoon lekker warm, stabiel. Ben niet
1: vandaag?
3: Altijd... Ja, maar dat is mooi. Dat is mooi, ja. Maar dat altijd zo moet ontaarden in zo'n belachelijke hete kermis met onweer. En dat vind ik spijtig.
2: Ik weet het. Dat is een beetje een deel van ons klimaat.
3: Ja, het is waar.
2: Kijk, morgen en overmorgen, dat zijn heerlijke dagen.
3: Het is fantastisch.
2: Vergeet dat niet. Vergeet niet morgenochtend dat wat regent. Dat ik morgen niet dat weer moet gaan uitleggen dat ik dat gisteren gezegd heb.
3: Nee, maar ik ga opletten. Dus morgen gaat het misschien wat regenen. Ik heb het opgeschreven.
2: Ochtends. Het is vooral na de middag dat het droog wordt en dat het effectief warmer gaat worden. Okay. Ja. Het
3: ziet er prachtig uit.
1: Living in the moment, Thomas.
3: Absoluut.
1: Vandaag.
3: Ja, het is fantastisch.
1: Mindful.
3: Ja.
1: Dank u, Frank. Tot morgen.
3: Tot morgen.
1: De Weerbilly.

0: Animal Nitrate van Suede. Volgende week nog één volledige radioweek van ons seizoen. Ja, ik vind het gek dat we dan al de zomer ingaan.
1: Het is ongelooflijke gang gegaan. Maar we gaan er niet zomaar voorzichtig uitrollen. We gaan nog met een heel leuk plan de laatste week vullen. En wat dat is, hoor je dadelijk.
2: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
3: Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen.
2: Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy. Music Matters. Willy. Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
4: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
6: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan, klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
11: Midas, je kan altijd vooruit.
12: Thomas en Sien.

0: naar de Weppe.
1: Het is zeker niet naar de Weppe, want volgende week sluiten wij ons radioseizoen af. Dat doen we uiteraard muzikaal, want music matters. Maar we gaan iets doen dat we voor het eerst doen hier op Pili. En misschien ook wel voor het laatst, wie weet. Een unieke week dus. Wat ga je horen volgende week vanaf 10 uur op Willy?
2: Het allerbeste van 2000 tot nu. De Willy 500 van deze eeuw.
1: De Willy 500 van deze eeuw, fantastische lijst die we dus voor het eerst organiseren. En ja, de titel zegt het zelf, hè. De 500 beste songs van de afgelopen eeuw, dus tussen 2000 en nu. Ik vind dat een geweldig idee.
3: Mm-hmm.
1: Ik ben daar super blij mee.
3: Ja.
1: We waren dan aan het bespreken op de vergadering en we dachten, ja, natuurlijk.
3: Dat hebben we nog niet
1: natuurlijk.
3: Gedaan.
1: Natuurlijk.
3: Dat werd wel eens tijd. Ja. Dat is een kwart eeuw waarmee we aan de slag kunnen. Dus dat is een heel mooie...
1: Ja, dat... Er kunnen ook songs van vorig jaar zijn.
3: Ja.
1: En dat ik vind het heel cool.
3: Ja.
1: Heel tof. Want nieuwe songs kom je niet zo heel vaak tegen in een lijst.
3: Nee.
1: En nu kunnen wij de klassiekers in wording al meteen omarmen. We hebben natuurlijk ook jouw stem nodig. Je kan nu stemmen tot en met vrijdagavond via willy.radio en via de app. Je kan je top 3 doorsturen, maar je kan zelfs tot 20 nummers gaan. Je kan ook zelf nummers toevoegen, zodat we zeker niks missen van wat jij wil horen in die lijst. Een korte, krachtige stemweek. Vrijdagavond sluiten we de stemming af. En dan beginnen we maandag 22 juni om 10 uur met die 500 nummers. En blijf zeker luisteren deze week naar Willy, want we gaan ook nog een fantastische prijs bekendmaken die te maken heeft met die Willy 500 van deze eeuw. Dus ik kijk er heel hard naar uit. Vanaf volgende week maandag.
3: Top 3 van TSDC.
1: Oh, moet ik nu mijn top 3?
3: Gaan we het erin steken?
1: Ik wou net die lijst gelanceerd. Ik krijg toch nog wel even rest. Aan mij zal het niet liggen. Ik ga zeker stemmen.
3: Ah ja, maar ik weet het. Maar ja. Ik wou gewoon een keer flink zijn dat ik al proactief... Ja. Snapte?
1: Zet ze er maar in.
3: Ja.
2: Het allerbeste van 2000 tot nu. De Willy 500 van deze eeuw.
3: Ik dacht er eventueel punten mee te kunnen scoren. Dus, voilà. Maar dit kan er dus perfect ook in. Net. Dat moet ergens echt wel 2000.
1: 2003 was het.
3: 2003 al,
1: ja.
3: Maar oké.
1: Ja.
3: Uiteraard. Kan er perfect in.
1: Ja, tuurlijk. Ja.
3: Ten allen tijde, White Stripes, Seven Nation Army.

0: heerlijke tambourine van Lenny Lenny.
1: Ik was natuurlijk inderdaad al meteen begonnen met nadenken wat ik in mijn top 3 of top 20 zou zetten voor die Willy 500 van deze eeuw. Dat organiseren we volgende week vanaf 10 uur op maandag, kan je daarna luisteren.
2: Maar dat kan dus ook perfect Lenny Lenny met tambourine al zijn, hè? Dat maakt wel heel bijzonder.
1: Maar dan dacht ik, ah ja, er gaan superveel mensen Green Day erin stemmen. Maar dat kan helemaal niet, dat is van zo'n 93.
2: Ja, dat gaat niet gebeuren.
1: Dat is mega oud. Sorry. Maar dat gaat echt nog een mindfuck zijn om de juiste nummers te kiezen.
2: Ja, maar ook leuk, hè? Dat keer allemaal... Ja. Dat het een beetje nieuwere dingen gaan zijn. Dat is
1: superleuk.
2: Wel
1: leuk.
2: Ja. Voilà. Dus dat is alvast een leuk vooruitzicht. Ja. Dus je kan vanaf nu al stemmen.
1: Zeker weten.
2: Voilà. Ja. Willy.radio. Of via de Willy-app kan het zeker ook wel. Dadelijk hebben we Freek Braakman, die ons het goede nieuws zal verkondigen. Ja, de wapenstilstand tussen Iran en de VS kan al eens interessant zijn. Maar goed, waar heeft hij het over, hoor je dadelijk.

0: Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep
1: Life. Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Altijd verfrissend.
3: Richie. Met de superplus deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Taco met kip en...
3: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
5: Caramba.
3: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Thomas en Sien.

0: Novastar zingt dat de beste is yet to come, maar is dat echt zo? We vragen het aan.
1: De Goed Nieuws Willy.
0: Freek Braakman, goedemorgen.
2: Misschien vraag jij het nu aan, heb ik dat goed begrepen? Ah ja, nee, je vraagt aan mij. Of, ja, ik snap het. Ik ben
3: rustig, Freek, rustig.
0: Ik wil het ook wel aanvragen, maar ik heb begrepen dat jij toch redelijk bezet bent, Freek.
3: Ja, het was te laat. Ja.
2: Er was al een aanvraag voor.
3: Er was al een aanvraag ingediend. Wat is daar toch het goede nieuws?
2: Ja. Jullie lezen dat wellicht niet, maar journalisten moeten dat beroepshalve doen. Dat is Truth Social volgen. Dat is dat sociaal netwerk van Donald Trump. En daar staat nu toch een pracht bericht op vanmorgen. Ik word wakker en daar staat op. Luister goed. Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen. Ja. Met troeptekens en kapitalen enzovoort enzovoort.
0: Heerlijk.
2: Heerlijk om maar te zeggen, er is een akkoord, en dat is natuurlijk heel fijn nieuws, er is een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran.
3: Ja.
2: Donald Trump heeft dat zelf... Het is te zeggen, de bemiddelaar Pakistan heeft dat eigenlijk aangekondigd. Waardoor we weten dat het wellicht echt zal zijn. Of we weten dat het echt is. En Donald Trump heeft toch al een beetje in zijn kaarten laten kijken. Dus er is afgesproken, 1, om niet meer te schieten. Dat is op zich al goed. Ja. En de straat van Hormuz gaat ook weer open.
3: Okay.
2: Als je ernaar kijkt, dan krijgt Iran wel meer nucleaire bewegingsvrijheid dan voor dit akkoord. Dus laat ons zeggen dat Iran beter in de gaten gehouden werd onder het akkoord dat Obama nog had afgesloten. Maar goed, het is beter dan oorlog.
3: Ja.
2: En niet geheel toevallig, dat akkoord is er gekomen net op de 80ste verjaardag van Donald Trump. Dat is toch allemaal... Ik word daar blij van.
3: Ja.
2: Er is vrede.
3: Ja, dat is mooi. Zeker. En nu, dat is goed nieuws. Uiteraard dat er een akkoord is, maar zit daar nog... Ja, weet ik veel meer goed nieuws in dat wij niet misschien meteen zien?
2: Ja, Thomas, ik denk het wel. Ik denk het wel, want het is toevallig op de verjaardag van Trump. Trump wilde daar natuurlijk graag mee uitpakken. En Iran heeft trouwens bewust gewacht tot door het uurverschil het in Iran al niet meer de verjaardag was van Donald Trump. maar in Amerika was het dat nog wel. En ik denk, elke goede verjaardag bestaat uit drie dingen. Dus ik zou zeggen, voor Donald Trump om dat echt te vieren, dan is er dat vredesakkoord ten eerste.
3: Ja.
2: Er was ook die cage fight in de tuin van het Witte Huis. Ik weet niet of je dat gezien hebt.
3: Ja, juist met die constructie van Belgische makelij. Ja, inderdaad.
2: Voilà,
3: ja.
2: Exact. Hè, ook heel stijlvol allemaal.
3: Ja, zeker.
2: En ja, alle dingen bestaan uit drie. Dus ik zou oom Donald nog willen aanraden, zeker eens proberen zo'n bungee-sprong in Brazilië. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Daar doen ze dat zonder touw. En dat is wel heel spectaculair.
3: Oh, Freek.
0: Freek.
2: Ja. Oh, nee.
3: Nu ben ik hier zo een accentje, wacht, hè.
2: Ja. Ik zal morgen voortzoeken.
3: Ga je herpakken morgen, Freek?
2: Ja, ik ga mij zeker herpakken. Het is nog vroeg op de week. Hè. Ik heb nog tijd.
3: Geen probleem.
2: Een beetje zoals Nederland. Die moeten zich ook herpakken.
3: Voor zij die het gemist hebben, dus springen met een bungee-elastiek die niet vast is gemaakt. Dat was de suggestie.
2: Ze waren het vergeten, Thomas.
3: Ja, het is rap. Druk. Ja, ik snap nu, als je bungee-jumps doet, er is zoveel om aan te denken.
2: Maar toch, exact.
3: Ja. Dankjewel, Freek. En heel graag tot morgen.
2: Tot morgen.
3: Dag!
1: De Goed Nieuws Willy.
3: Krijg dan ook recht getrokken.
0: Bruce laat weten via de app wat ik ook misschien denk. Too soon.
3: Too soon.
0: Het is toch maar net gebeurd.
3: Net te vroeg. Ja, het is echt wel vroeg. Ja. Maar kijk, ja, on top of thing.

0: het nog niet hebt gelezen, afgelopen weekend stond er in De Morgen een groot interview met die nieuwe frontman van Kasabian, Serge Pizzorno. Vooruitblik naar Rock Werchter, want daar maken ze toch een beetje een comeback, toch, vind ik wel.
1: Ja, absoluut. Let's begin! We hebben nog eentje voor het nieuws van 9. Straks ook de Sportwilly. Die zal een plaats opdragen aan de meest verdienstelijke sporter. Maar eerst

0: zoveel goede songs gemaakt, XTC, waaronder deze The Ballad of Peter Pumpkinhead.
1: Geen song die je kan stemmen in de Willy 500 van deze eeuw. Had wel een mooi plekje in de Willy 500 van de jaren 90, want die hebben we uiteraard ook georganiseerd. Maar volgende week is het dus aan de jonge songs. Heel blij mee.
0: Voilà. Dat is goed. Oké, ik dacht
1: Jij wou nog iets anders zeggen.
0: Nee. Ik dacht dat je nog iets ging zeggen. Maar dat is prima. En zo meteen is het nieuws van 9 uur.
2: Willy presents Jera on Air. Het punk, hardcore en metalcore festival van Nederland. Van 25 tot en met 27 juni. Met onder meer The Offspring, Rise Against, Architects en Papa Roach. Tickets en info, jeraonair.nl.
3: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
4: Licht het op, laat het op, werkt de topstroom. Licht het op, laat het op, werkt de topstroom.
5: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
7: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 9 uur.
10: Goedemorgen. In Noorwegen krijgt de zoon van de kroonprinses Marius Borg-Høyby 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Dat heeft de rechter beslist. Hij moet ook bijna 60.000 euro schadevergoeding betalen en hij kreeg een contactverbod van 2 jaar opgelegd. Høyby werd begin dit jaar opgepakt. Voor 2 andere verkrachtingen werd hij vrijgesproken. De VS en Iran hebben een akkoord bereikt. Dat is bevestigd door beide landen. De hamvraag is of dat akkoord voldoende is om weer vrede te krijgen in het Midden-Oosten. Er wordt onder meer gesproken over een opheffing van de blokkade van de Iraanse havens en een heropening van de straat van Hormuz. Maar zover is het allemaal nog niet, ziet Amerika-correspondente Greet de Keizer.
11: Er blijven natuurlijk nog heel veel belemmeringen. De straat van Hormuz is dan in theorie wel geopend, maar ondertussen in die 4 maanden van oorlog zijn er heel wat mijnen gelegd. Eerst moeten die mijnen verwijderd worden. Daar zal veel internationale hulp voor nodig zijn. Dus dat gaat allemaal nog weken, maanden in beslag nemen.
10: Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Vanaf dan begint het moeilijkste stuk, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
12: Namelijk het vinden van een akkoord over het hele nucleaire verhaal, waarin het verleden al jaren over onderhandeld is om tot een akkoord te komen. Dus blijdschap dat er eindelijk een raamakkoord lijkt te zijn tussen Iran aan de ene kant en de VS aan de andere kant, maar ook nog heel veel vraagstukken.
10: Intussen heeft ook Israël gereageerd als bondgenoot van de VS in deze oorlog. Hun defensieminister zegt dat ze een onafhankelijke staat zijn en niet onder het gezag staan van de VS en dat ze dus niet betrokken zijn bij de overeenkomst. Lees, zij zullen de afspraken dus niet volgen. Intussen laat de Franse president Macron weten dat er een internationale missie klaarstaat om te helpen om de straat van Hormuz weer vrij te krijgen. Het gaat dan onder meer over het ontmijnen en de veiligheid te garanderen van schepen die door de zeestraat varen. Op de luchthaven in Zaventem zijn al zeker 15 vluchten vertraagd vanmorgen door de spontane staking bij bagageafhandelaar Avia Partner. Daardoor staan er ook lange wachtrijen aan de check-in-balies en om te boarden. De luchthaven vraagt om extra vroeg aanwezig te zijn als je vandaag een vlucht wil halen. Een belangrijke dag voor onze Rode Duivels. Die spelen vanavond hun eerste match op het WK voetbal tegen Egypte. Je hoort aanvoerder Jurie Tielemans.
13: We kijken er naar uit. We zijn goed voorbereid. Onze groep is heel hechtig. Iedereen probeert echt zijn kwaliteiten te gebruiken op het veld. Het is echt aan de ploeg om het te doen.
10: Bondscoach Rudy Garcia voorspelt dat Egypte niet veel goals zal binnenlaten. Vanaf 9:00 vanavond weten we of dat klopt. De dag start bewolkt, maar al snel maken die plaats voor zon. Maxima tot 21 graden vandaag. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
0: Het is eindelijk aan de Duivels vandaag. Spannend zeg.
2: Thomas en Sien.
1: Ik ga me niet aan analyses wagen.

0: Somebody told me dat het maandag 15 juni is. En dat blijkt te kloppen. Het is ook wereldwinddag, dus laat je niet in de luren leggen. Zeker niet als iemand zijn vinger aanbiedt en vervolgens vraagt, wil je er eens aan trekken? Goed, verder seizoenssignalen van een VTM-soap. Familie, ik weet niet, volg jij familie? Het is een vraag waarop ik het antwoord weet. Nee,
1: maar pas op, ik ben niet tegen soaps, want ik volg wel, bijvoorbeeld wel redelijk fanatiek de nieuwe telenovela Florentina.
0: Is daar?
1: Ja, ik kijk elke aflevering.
0: Ik heb er zelfs ook niet van gehoord, maar...
1: jawel.
0: Florentina.
1: Er is toch altijd een telenovela op VTM. Ja. Het is al Sarah geweest, hè, weet
0: je.
1: Met Veerle Bates.
0: Ja, zeer mooi.
1: Van Milo met Camille.
0: Ja.
1: Eerder voor het jongere publiek. Ja. En nu is Florentina.
0: En wie doet daar
1: aan Joke
0: mee?
1: Emmers in de hoofdrol.
0: Ah, Joke Emmers,
1: en
0: dat is leuk.
1: En Manu Kersting.
0: Oké, dat is leuk.
1: Supergoeie
0: ah, Manu Kersting, superacteur. Ja, dat is wel leuk.
1: Supergoed. Het is echt een leuke telenovela.
0: Ik ga kijken. Het is goed. Het is beloofd. Ja. Ik weet alleen niet wanneer. Goed, maar ik hou je op de hoogte, in elk geval. Seizoensfinale van de soap VTM. De VTM-soap Familie. Daar zochten ze toch nog iemand met extra uitstraling en een karakterkop. Want die finale speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, maar dat is wel ongelooflijk. Ah, ja. Dus, dat is volgende week vrijdagavond. Dus er komt een soort van apotheose. Het heeft iets te maken met de bomma van Familie. En ze gaan terug naar de Tweede Wereldoorlog.
0: Echt?
1: En wie heeft daar een gastrol in gekregen?
0: Daan Stuiven.
1: Ik wou er wel iets konden laten horen van hoe die klinkt in Familie, maar het is pas
0: laag,
1: voor
0: waarschijnlijk.
1: Volgende week vrijdagavond, dus we gaan dat niet kunnen laten horen.
0: Ah nee, spijtig.
1: Spijtig. Ja.
0: Maar dus effectief, glansrol in de seizoensfinale van Familie, Daan Stuiven. Zalig. Verder
1: hopelijk vanavond een glansrol voor de Rode Duivels natuurlijk. Daar gaan we straks dieper op in met Jonas de Kleren. Maar Rod Stewart, die heeft toch ook al een kleine WK-discussie op gang gebracht.
0: Ja.
1: Hij heeft een concert geannuleerd wegens problemen aan de stembanden.
0: Ja, het last van zijn stembanden.
1: Laryngitis, acute luchtweginfectie.
0: Dus hij moest dringend te bed liggen om te recupereren en terug fit te worden.
1: Ja, in California was dat optreden.
0: Heeft hij dat gedaan?
1: Maar dan, een uur nadat

0: die dat concert had geannuleerd, mm-hmm. is hij wel gespot in zijn privéjet. Gespot, hij had dat gewoon online gezet natuurlijk. Ja. Okay. Hij zat, ja, zat daarin met zijn twee zonen ja. richting Boston. Want hij wou daar zeker toch wel de match van Schotland gaan bekijken.
1: Ja, om daar heel stilletjes mee te schreeuwen. Ja. En
0: hij zag er zeer energiek uit, maar hij heeft ook superveel zelf gepost daarover.
1: Ah ja, dat is echt
0: dus
1: ook,
0: hij
1: ja.
0: zag er duidelijk geen graten in dat hij dan een show heeft geannuleerd en dan wel gewoon kon gaan supporteren. Ik ja. heb me wel iemand dat natuurlijk twee verschillende dingen zijn. Maar misschien moet je dat niet zo publiekelijk doen.
1: Nee, en anderzijds, ja. die Rod Stewart, dus ja, hoe oud is hij? Dus 80?
0: 81.
1: 81. Ja. Wat zal het, dat het hem dwars aan de reet zal roesten, daar heeft hij zo'n overschot aan gelijk. En wat gaan ze, moet er een keer één niet zeggen?
0: Dat is waar.
1: Zwaar.
0: Dat is waar. Kunnen we nog een voorbeeld aan nemen?
1: Ah ja. That matters. Goed. Dadelijk, onze sportwilly, Jonas de Kleer, zal een plaat kiezen voor een sporter die het extra verdiend heeft. Dat is voor zo meteen Alice May.

0: is mee. Ze bent van de 27-jarige Alexia Dertoghe. Super toffe single. Blij dat we haar in de playlist hebben. Alice May met In a Flash.
1: De Sportwilly.
2: Jongens, toch, vanavond is het dan eindelijk zover. Want om 9 uur spelen de Rode Duivels dan eindelijk hun allereerste match tegen Egypte. Een heel goede morgen. Dag Jonas de Kleer, de Sportwilly.
3: Dag Thomas, dag Sien.
0: Hey.
3: Heel goedemorgen.
0: Is het dan bij jullie ook extra spannend daar op de sportredactie?
3: Ja, ik moet toch wel zeggen, zeker ook voor zo'n match ben ik zelf zo, ja, toch wel gezond nerveus.
2: Ja, tof,
3: ja. En de hele redactie staat ook wel wat scherper, kan ik wel zeggen. Het is wel wat organiseren, want ja, mijn collega's in Amerika die zijn nu aan het slapen. We hebben zelfs zo'n extra klok op de redactie gehangen met een uur in Amerika, dat we weten wanneer dat we ze mogen bellen. Of wanneer dat ze natuurlijk aan het slapen zijn. Ja. En er is hier ook wat meer sfeer. Als ik even hier voor mij kijk, er hangen meer vlagjes. En ik denk ook dat ik tijdens 2K wat kilo's ga bijkomen, want er is 24/7 ook extra snoep.
2: Oh, zalig. Ja. Goed, maar je kunt wel een extraatje verkrijgen. Je kunt wel extra verdragen, hè, Jonas.
3: Dankjewel, Thomas.
2: We rekenen nog af later. Maar de vraag is natuurlijk, tegen Egypte vandaag, moeten wij met de Rode Duivels daar schrik van hebben?
3: Nee, dat vind ik niet. Nee.
2: Okay.
3: Nee. Die hebben wel een coole bijnaam, de farao's. Ze zijn ook recordhouder
2: van
3: aantal titels. Ze hebben het meeste aantal titels gewonnen in de Afrika Cup, 7 keer.
0: Ah.
3: Okay. Ook het eerste Afrikaanse land ooit op een WK, maar ondertussen na 3 deelnames, ze hebben nog geen enkele match gewonnen op een WK. En dus ook nog nooit voorbij die groepsfase geraakt. Allee, ze staan 28ste op de wereldranking. Ze zijn nu niet zo zwak als Tunesië, maar ze hebben niet de kwaliteiten van de Belgen. Je hebt wel Mo Salah, dat is een sterspeler. Ja. Geweldige carrière gehad bij Liverpool, maar die zijn beste jaren zijn wel voorbij. Marmoush is ook een sterke spits bij Man City. Maar het is allemaal niet van het niveau van onze sterspeler. En dat is Jeremy Doku. En er is wel nieuws over Doku. Mm-hmm. Maar ik heb eerst een vraagje voor jou, Thomas.
2: Thomas,
3: bent toch een muzikant, hè?
2: Ik speel wel eens op een drumstel, dat is waar.
3: Ja. En jij treedt al wel eens op.
2: Ja.
3: Wat is jouw, als je mag kiezen, hè, over heel de wereld, in welke zaal of op welk festival zou je dan ooit graag een keer spelen?
2: Op welk festival? Ah ja, amai.
3: Ja, je mag kiezen, hè.
2: Maar van
0: Reti Rockt.
3: Van heel de wereld.
2: Reti Rockt is een leuke plek wel. Dus, ja, wanneer. Maar ja, ik weet niet. Goh, ik vind dat moeilijk. Maar ik zou eigenlijk, ja, Rock Werchter, stel dat je daar eens kunt. Of Pukkelpop, maakt niet uit. Dat is druk, maar moet ik het in het buitenland? Kan het ook, hè?
3: Het mag ook in het buitenland zijn. Coachella-achtige toestanden.
2: Ja, Coachella, maar ja. Of Primavera. Roskilde. Of Roskilde Festival. Ja. Primavera is ook. Ja, Primavera. Ja, okay.
3: Stel, jij mag, maar je bent daar spelen, Thomas. Ja. Je bent daar perfect op voorbereid, maar een paar uur voordat je het podium op moet, krijg je telefoon van thuis en dan zegt je vrouw: ja, je moet komen, want ik ga bevallen. Je wordt papa en het is voor de allereerste keer.
2: Ja.
3: Wat ga je doen? Ga je toch spelen of keer je terug naar huis?
2: Ja, jongens, god, wat een vervelende vraag. Ja. Ja.
3: Ja.
0: Naar huis, hè, kom.
2: Ja, maar ja, dat is wel... Ja, dat is, ja, naar huis.
3: Ja.
2: Naar huis.
3: Naar huis dan.
0: Maar ik weet waarom je dat vraagt, Jonas, want dat is de situatie van Doku.
2: Ja, ik weet het.
3: Dat is Doku.
0: Ja,
3: die wordt begin juli voor de eerste keer papa.
2: Ja.
3: Je wil dat moment niet missen, wat ik helemaal begrijp.
2: Ja.
3: En de voetbalbond die begrijpt dat ook. Jeremy belt elke dag naar huis. De dokters van de bond die staan ook in contact met de dokters van zijn vrouw. En als het zover is, dan mag je zelf beslissen of hij, ik ging zeggen, even terugvliegt. Maar ja, even, het is wel 9 uur. Vliegen van Seattle naar Engeland. Maar er gaat wel een privévliegtuig klaarstaan. Er zal zelfs een videoverbinding kunnen geïnstalleerd worden om er desnoods virtueel bij te zijn. Want je hebt dat natuurlijk niet in de hand. Hè. Ja, als het zover is, is het zover.
2: Ja, het is dat. Het kan vroeger.
3: Het is in principe, zeggen ze, het is niet de bedoeling dat hij een match mist. Maar ja, ik kan dat toch niet echt perfect timen, zoals jullie wel weten.
2: Ja, nee, dat gaat niet zo.
3: Maar het is wel de bedoeling dat hij even gaat terugvliegen om toch eventjes bij zijn pasgeboren babytje te zijn. Dus ik zou toch een plaat willen kiezen vandaag voor Doku, voor zijn vrouw Shireen en voor kleine Doku.
2: Ja.
3: En ik dacht aan Kloks, omdat de timing gaat toch redelijk belangrijk zijn. En Chris Martin die eindigt ook met zo te zingen van Home, Home, Where I Wanted to Go. Dus dacht, dat is wel toepasselijk.
2: Vind ik wel heel schoon en toepasselijk van jou, Jonas. Dank je wel.
3: Goed.
2: We gaan hem spelen.
3: Maar eerst winnen, hè, vanavond.
2: Ah, wel, ja. Dus dat vind ik ook eigenlijk heel spannend. Dank je wel. En heel graag tot volgende week. Ben je een beetje beschikbaar de komende tijd? Mogen we af en toe een keer bellen?
3: Zeker. Je mocht zeker. Jij mocht altijd bellen.
2: Dank je wel.
0: Pas op, want je zegt dat, Jonas, altijd bellen.
3: Ja, oké. Niet altijd.
2: Oké. Okay. Dank je, Jonas. Tot volgende week.
3: Joe,
0: bye bye. De Sportwilly.

0: stel vast dat Chris liever een push-it had gehoord voor de vrouw van Doku. Het is Kloks geworden van Coldplay. Ring of Fire had uiteraard ook gekund. We zien wel. Dadelijk is er muzieknieuws zien. Mogen we al iets weten of is het gewoon mysterieus?
1: Er is een nieuwe single van een hele, hele leuke Belgische band. Maar ik ben nog... Ring of Fire, waarom?
0: Nee, lang verhaal.
2: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
3: Ik kijk er naar uit. Not.
2: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Sven Nys. Over wilde rockfeesten in zijn achtertuin.
4: Lange haren en dan hadden we gyproc platen en daar zaagden we dan gitaren uit.
5: Ah, ja, ja, ja.
4: En dan speelden we in de tuin.
5: Met een gyproc gitaar. Ja. Dat is fantastisch. Ja.
2: En over op je 50ste nog heel de wereld aankunnen.
4: Het is niet zo. Het is absoluut niet.
2: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app, of kijk op VTM Go. Willy.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, al die films en series, Benje.
6: Hoe praat jij nu?
7: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vinden vrouwen dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
9: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot 8.500 euro. Ook op de speciale serie Black Edition.
10: Kia. Movement that inspires.
9: Voorwaarden op kia.be.
11: Bij Bricoplanet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
12: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
13: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
12: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
13: Ja, blijf gaan.
12: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Thomas en Sien.

0: Alone van Sella Su. Het is 9:30.
1: Dit is het muzieknieuws
0: van maandag 15 juni met Sien.

0: Als je een wereldster bent zoals Alice Cooper, dan wordt elke banaliteit natuurlijk nieuws. Alice Cooper is afgelopen weekend zijn creditcard kwijtgeraakt.
1: Oei, oei.
0: Het gebeurde aan een benzinestation. Maar gelukkig was er een plaatselijke inwoner, Geoff Guy heet die. Die vond die creditcard en die zag dan natuurlijk die naam van Alice Cooper opstaan.
1: Je had er echt Alice Cooper op zien staan.
0: Ja.
1: Okay.
0: Want dat is natuurlijk zo bij creditcards. Dat is meestal gepersonaliseerd.
1: Ja, dat is altijd. Het is geen ontkomen aan. Dat is wel goed, ja.
0: Dus die dacht, wat moet ik nu doen? Zou het de echte Alice Cooper zijn? Dus die neemt contact op met het Alice Cooper Solid Rock Teen Center. Een liefdadigheidsinstelling van Alice Cooper. Hij dacht, dit is de kortste weg er naartoe, want hoe bereik je zo'n wereldster? Ja. En effectief, hij kreeg bericht van die liefdadigheidsinstelling. Ja, Alice Cooper is effectief zijn creditcard kwijtgeraakt.
1: Ah, die wisten ook al dat het...
0: Die hadden dat dan gecheckt bij hem.
1: Ja.
0: En het was zo. En dan is er een ontmoeting geregeld.
1: Maar kijk.
0: De plaatselijke televisie was erbij. Er is een hele reportage over gemaakt.
1: Wauw, hoogdag.
0: Hoogdag.
1: Ja.
0: Voor die Geoff Guy natuurlijk. En als beloning kreeg hij een gesigneerd exemplaar van zijn nieuwste album, The Revenge of Alice Cooper.
1: Kijk. Oh, wat een wondermooi verhaal.
0: Wondermooi verhaal. En natuurlijk kon hij in die reportage op televisie ook nog eens zeggen dat zijn memoires op 8 oktober uitkomen.
1: Wat een leuke manier was om die ook nog eens te pluggen.
0: En dat er ook een hele boektournee.
1: Oh, win-win langs alle kanten eigenlijk. Hè.
0: Inderdaad.
1: Wow.
0: Afgelopen weekend stond Garbage in het OLT Rivierenhof.
1: Just,
0: heel veel reacties van de Willys die erbij waren. Het was blijkbaar een supergoed concert. Heel veel klassiekers van Garbage gepasseerd. Shirley Manson was nog steeds een supergoeie frontvrouw. Maar wat mij vooral is bijgebleven is een foto van Tom Barman. Tom Barman samen met Shirley Manson in een klein Fiatje 500 met open dak.
1: Ja.
0: Shirley rocks, zegt hij daarbij. We already knew that. En ook, I'm going to lunch. En tonight in OLT Rivierenhof staat er in die post, maar er staat niet bij waar ze zijn gaan lunchen, wat ze hebben gegeten.
1: Of het lekker was.
0: Of het lekker was, of het dan niet te zwaar op de maag lag. En dat zijn allemaal dingen die ik heel graag wil weten. Waar zijn Tom Barman en Shirley Manson gaan lunchen? Heeft iemand hen gespot?
1: Ja,
0: laat het weten via de Willy-app.
1: Oké, de vraag is geplaatst.
0: Ja.
2: I follow you, deep sea baby.
0: Het is 9 jaar geleden dat Triggerfinger een LP uitbracht. In 2017 was dat Colossus. En nu mogen we dus een nieuw album verwachten. Dat wisten we natuurlijk al. Tarmac verschijnt op 18 september. En als je even naar de website van Triggerfinger gaat kijken, dan zie je wat een absurde lijst van komende shows ze hebben. Om te beginnen Graspop volgend weekend. Pinkpop ook. En dan Genk on Stage, Europafeesten, Bospop, Zeeltje Rock zelfs. Heel veel. Dat is in Nederland. Zeeltje.
1: Goed dat je het zegt. Ja. Zeeltje rockt lekker voort.
0: Heel veel festivals. Het aankomende nieuwe album hebben ze gevierd met alweer een nieuwe single. Die heet Through the Beam en is gewoon very Triggerfinger. En ik ben heel blij dat we hem samen kunnen ontdekken. Laat zeker weten wat je ervan vindt. Dit is de nieuwe Triggerfinger.
1: Ja, zo meteen doen, even laten weten. Ja, inpik het op het feit dat Alice Cooper zijn bankkaart kwijt was. Bart pikt er even op in.
0: Ja?
1: Dat de Alain zaterdag in Grembergen zijn de portefeuille ook eens kwijtgeraakt. En of ook daar even kort een oproep op de radio voor kan gedaan worden.
0: Heeft alleen een liefdadigheidsinstelling die
1: dat is onduidelijk. Volgens mij heeft hij alleen een alcoholprobleem en een attentie. Dat is ook slordig, want hij was zijn portefeuille kwijt. Maar dat is wel anders. Nieuw werk van Triggerfinger. Zeer lekker. Beetje Wall Street Shuffle-achtig groefje van Triggerfinger.

0: toch vooral over de verloren creditcard van Alice Cooper. En iets minder over de nieuwe single van Triggerfinger. Maar de reacties die er zijn, die zijn zeer positief en dat snap ik. Through the Beam, gloednieuwe single van Triggerfinger. Voorloper van hun album Tarmac komt uit op 18 september.
1: Dit zijn de Smits.

0: Aas van de Smits. In de tussentijd zijn wij een beetje in een soort van colloquium terechtgekomen. En dan uiteraard na heldere analyses van de ups en de downs, enfin, de voor- en de nadelen en de feiten, tot een thema gekomen voor de laatste plaat. Wat was het nu juist weer?
1: Een winnaarsplaat, omdat wij toch al een beetje anticiperen op het feit dat de Belgen zullen winnen. Ja. Of toch zeker die groepsfase. Dus welk nummer link jij aan winnen? Kan van alles zijn. En we willen dat heel graag draaien als laatste plaat. Wat wil jij horen in het thema winnen? Laat het nu weten via de Willy-app.
2: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
3: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
2: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Thomas en Sien.

0: China is een punk rocker van Ramones. Laatste plaat zit in het thema winnen. Uiteraard met de rode duivels die vandaag aantreden. Ah, gaan we de toon zetten, hè. Toch?
1: Er zijn superveel goede suggesties, maar er is één nummer dat...
0: 100.000 keer.
1: Ja, niet onlogisch. Misschien moeten we dat gewoon vandaag al draaien.
0: Ja, ik vind het toevallig ook een heel goed nummer.
1: Ja.
0: Kijk, van, dan zijn we er meteen vanaf, ja. De toon gezet en hop, dan zijn we vertrokken.
1: Ja.
0: Dat is voor straks. Eerst The War on Drugs.

0: Holding On van War on Drugs. Ik ben zo niet van laten we het niet jinxen en al dat soort shit. Maar tegelijkertijd voel ik het hier toch in de suggestie van Lieven. Laatste plaats. Net voor de Rode Duivels gaan spelen vanavond om 9 uur. We are the champions. Dat is toch direct wel echt niet?
1: Verpest door het Swingpaleis. Ja, we kunnen dat niet meer gebruiken sinds het Swingpaleis. Dat is de soundtrack van het Swingpaleis.
0: Eindeloos
1: niet.
0: Verbrand, ja. Ja, niets aan te doen.
1: Ik zie alleen Joyce de Trog op een rode desk dansen. Dat is het enige wat ik associeer met dat nummer.
0: Ja, verwarring is ons deel, nu al. Ja. Kijk, we gaan voorzichtig opbouwen met het supporterslied. En dan la la la la la la. Helemaal de toon, goed met Sylvie en met de Romeo Elvis. Kijk.

0: het blijft niet echt iets om lauwe punten op te gooien, maar ik vind dat toch de goede song. Het is zo niet van... trek eens aan mijn vinger, dat niet. Toegegeven.
1: En als je wilt, kun je die een allee allee ook wel echt gewoon brullen.
0: Zo.
1: Allee. Ik ga dat nu niet doen.
0: Nee,
1: dat is vervelend voor iedereen.
0: Dat is wel waar eigenlijk. Goed. Ja. Ik kan iedereen geruststellen, want de paniek was, even een overrompeling, maar Annelies is gearriveerd, geen zorgen. Het is in orde, welkom.
1: Goedemorgen. Ik heb precies begrepen, jullie gaan allebei niet naar de match kijken vanavond.
0: Klopt. Ah, ja. Ja. Okay. Want wij geloven wel in deze mooie droom die Willy heet en wij zijn graag wakker 's morgens, dus voilà.
1: Okay. Weet jij hoe lang dat duurt een voetbalmatch? Dat is 90 minuten, hè?
2: Ah, wel, ik ga dat toch proberen vanavond. Dus als ik iets te vertellen heb, kom ik langs. Is het
0: goed? Dat is goed. Ik ben blij dat jij ons een voetbalverslag kunt geven. Dat is goed. Oké. Okay.
1: Ja, het laatste thema voor de laatste plaat is natuurlijk winnen. We anticiperen al een beetje. Wij hopen dat de Belgen toch minstens de groepsfase winnen.
0: Gaan we vanuit.
1: En we konden er niet omheen. Winning van The Sound is het vaakst aangevraagde nummer. En we dachten, we beginnen daar gewoon mee. Dan kunnen we vanaf morgen iets anders doen. Ook wel gewoon een keigoed nummer, hè?
2: Absoluut.
1: Maar wie stuurde het?
0: Wie stuurde het niet?
1: Pieter, Diego, Ken, Geert, Brecht, Danny, Dino, Jo... Ik heb nog 38 seconden om allemaal namen te zeggen, maar het is, er is geen beginnen aan eigenlijk.
0: Dino was er ook bij.
1: Dino, ja.
0: Heel oude luisteraar dan of zo. Oké. Hey Roos, hallo. Roos passeert. Voilà. Nog eentje voor het nieuws van 10 en meteen daarna Annelies met Classics.

0: de Willy 500 van deze eeuw. Het allerbeste van 2000 tot nu. Volgende week de hele week op Willy.
1: Music matters, Willy.
2: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Taco met kip en...
4: Avocado, want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
6: Caramba.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
7: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
9: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
10: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
11: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
12: Het nieuws van 10 uur.
13: Goedemorgen. De zoon van de Noorse kroonprinses Marius Borg Høiby krijgt 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Voor 2 andere verkrachtingen werd hij vrijgesproken. Dat heeft de rechter beslist. Høiby moet ook bijna €60.000 schadevergoeding betalen en hij krijgt een contactverbod van 2 jaar met de slachtoffers. Hij werd in totaal voor zo'n 40 feiten aangeklaagd. Høiby is 29. Het onderwijs betaalt even goed als de privésector. Dat blijkt uit een overheidsrapport dat HLN kon inkijken. Daarin worden alle voor- en nadelen vergeleken, zoals het pensioen, het aantal verlofdagen, een bedrijfswagen en maaltijdchecks. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
14: Men heeft die allemaal in 1 weegschaal gelegd. En wat blijkt? Die weegschaal zit mooi in evenwicht. En voor sommige leerkrachten zelfs weegt die weegschaal een beetje verder door. Die zitten dus eigenlijk een beetje hoger in de markt. En dat zal voor veel mensen misschien een verrassing zijn. Hè? Ik denk dat er vaak gediscussieerd wordt over waar je nu eigenlijk financieel het best af bent.
13: Een schooldirecteur wordt dan weer onderbetaald voor zijn functie. Die verdient gemiddeld 11% minder dan een manager in de privésector. Op de luchthaven van Zaventem zijn al zeker 15 vluchten vertraagd door de spontane staking van morgen bij bagageafhandelaar Aviapartner. Je hoort Jeffrey Francis van Brussels Airport.
15: Door een staking bij een van onze afhandelaars Aviapartner, die gestart is vanochtend rond 4 uur, zijn momenteel de check-in en de boardingoperaties verstoord, wat geleid heeft tot een vertraging van een 15-tal vluchten met een vertraging van 1 à 2 uur ongeveer.
13: De luchthaven vraagt om zeker op tijd te komen als je vandaag een vlucht hebt. Voorlopig nog bewolkt, maar de zon gaat erdoor komen. Maxima tot 21 graden vandaag. Morgen start regenachtig, met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer, tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm, met meer kans op regen of onweersbuien.
0: Willy.
1: Music matters.
0: Classics. Annelies Orrie.
16: We doen van Sunday Bloody Sunday op maandag. Leven de chaos en goedemorgen.

Een prachtige classic uit 2001. Ergens onderweg van de mens. En 2001, dat wil dus zeggen, die kan je in de Willy 500 van deze eeuw stemmen. De Willy Watte, de Willy 500 van deze eeuw. Met die gloednieuwe lijst beginnen we volgende maandag 22 juni. En natuurlijk mag jij die weer samenstellen. Sien en Thomas die hebben de stemming vanochtend officieel geopend. Dus je kan nu al terecht op de site of in de app om jouw favoriete nummers van deze eeuw in de top 3 te gieten. Maar je zou ook nog even kunnen wachten, tot een uur of 11 bijvoorbeeld. Want straks dan hoor ik graag welk nummer je medewillies absoluut niet mogen vergeten. En dan mag je ook nog even vertellen waarom jouw favoriet zeker in de lijst moet. Dit hoort alvast niet thuis in die lijst, wegens van 1996. Dit is Kanken Nancy en Twisted. Willy.

Voilà, dat uit het raam staren met Messy Star. Dat heb je op deze maandagochtend ook alweer gehad. Dat is toch heerlijk, die Fade Into You. Intussen ook veel fijne reacties op die gloednieuwe lijst die we vanaf volgende week op je loslaten. Net voor we de zomer induiken, zetten we de beste nummers van deze eeuw nog eens op een rij in de Willy 500 van deze eeuw.

0: van Blondie. Ja, ik doe straks van Call You. Tenminste, als jij je favoriete nummer van de laatste 26 jaar hebt doorgestuurd voor de Willy 500 van deze eeuw. Of al hebt gestemd voor de lijst. En dan mag je natuurlijk ook vertellen waarom dat nummer zeker in die lijst moet. Zometeen krijg je editors. En daarna een motto voor de maandag.
1: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday. Met Katrien Moerkerke. Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
2: Music Matters. Willy.
1: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
3: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
4: Ik ben blind.
5: Ja, zit er vast.
4: Ik ben blind.
5: Het licht is uitgevallen.
4: Oh, ik dacht even...
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
6: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
7: Yes, of Corsa.
6: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
7: Yes.
6: Vanaf €179 per maand in lease and go?
7: Yes.
6: En tot 8 jaar speciale garantie?
7: Yes.
6: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Code Yellow!
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
11: Wat? 3?
3: Yep. Go for info naar telenet.be.
12: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
13: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
14: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op Midas.be.
15: Midas, je kan altijd vooruit.
1: Willy.
2: Music Matters.

maar de hele dag in je hoofd, dan komt alles goed. En nu recht naar New York, naar de beroemde club CBGB's. Want het is in die vibe dat Mink de Vil ontstond. Hun thuisland Amerika hebben ze eigenlijk nooit voor zich gewonnen. Maar ons gelukkig wel, zeker met Spanish Troll.

helemaal uit de jaren 70 tot hier. Spanish Troll van Mink de Vil. Steve uit Gent die vraagt in de app, Annelies, heb je de invasie van de kleuters overleefd dit weekend? Ja, ik wel. Mijn huis iets minder. Mijn jongste zoontje Magnus die werd gisteren 4. Dat hebben we dus zaterdag gevierd met 5 kleuters. Je zou zeggen, qua aantal goed te doen, maar ik moet toch toegeven, af en toe kropen die 2,5 uur echt voorbij. Dus nogmaals, echt

0: Love Long Distance van Gossip. Zometeen gaan we dansen met Bowie. En daarna een nummer dat zeker in de Willy 500 van deze eeuw moet.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
2: Ik kijk er naar uit. Not.
1: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Sven Nys. Over wilde rockfeesten in zijn achtertuin.
3: Lange haren en dan hadden we gyproc platen en daar zaagden we dan gitaren uit.
4: Ah, ja, ja, ja.
3: En dan speelden we in de tuin.
4: Met een gyproc gitaar. Ja. Dat is fantastisch.
1: En over op je 50ste nog heel de wereld aan kunnen.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
1: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app, of kijk op VTM Go. Willy.
5: De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal.
6: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
5: Heerlijk in de kruising.
6: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
5: Goku, score!
6: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
7: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, al die films en series bingen.
7: Hoe praat jij nu?
8: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vind je vrouw dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
7: Play it smart.
6: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
10: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
12: Nu bij Aldi, 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knalprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.
13: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
14: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
13: Nu lotverkoop met kortingen van 50 tot 70%.
1: Classics, Annelies Orrie.

0: Let's Dance van David Bowie. Benieuwd of we dat ook gaan doen met jouw keuze voor dit. De Willy 500 van deze eeuw. Een hele goeiemorgen, Sam.
1: Goeiemorgen.
0: Zeg, jij bent bij de eerste stemmers voor die Willy 500 van deze eeuw. Dat wil zeggen, je hebt niet zo lang moeten nadenken over jouw lijstje dan.
1: Goh, ik ben er een vijftal minuutjes mee bezig geweest, denk ik.
0: En je hebt 8 nummers geselecteerd. Ik vind dat toch niet slecht?
1: Ja. Ze kwamen vrij vlug naar boven. Ik checkte mijn Spotify-lijst.
0: En zo wist jij van, wat heb ik de afgelopen 26 jaar ongeveer geluisterd? Ik zie daar The Raconteurs, ik zie daar The Last Shadow Puppets, Deus, Idols, Kings of Leon, Millionaire en op 1 staat...
1: Boys in the Better Land van Fontaine's D.C.
0: Oh, ik vind dat heel leuk dat iemand nu al Fontaine's D.C. naar voren schuift. Wat heb jij met die band?
1: Oh, fantastische band. Ik heb ze een keer gezien in de Tricks. En ook nog eens op Pukkelpop. Ja, super, super goed. Vooral dat nummer is echt beestig. Dus een heerlijke rocker.
0: Ik denk dat wel eens best hoog zou kunnen staan in die Willy 500 van deze eeuw. Wat denk jij?
1: Zou het kunnen? Ik hoop het. Ik hoop het voor hun. Het zou terecht zijn.
0: Ik hoop dat heel veel medewillies dit gehoord hebben en ook gaan stemmen voor Fontaine's D.C. en Boys in the Better Land. Ik wens je nog een hele fijne maandag, Sam.
1: Alright, dank je wel.

die stemde vanochtend vroeg al voor de Willy 500 van deze eeuw. En dit was de nummer 1, Boys in the Better Land van Fontaines DC. Ilse geeft Sam gelijk en stuurt absoluut Sam, beste band van de afgelopen 10 jaar. En Lenny stuurt ook nog, Fontaines gaan er zeker in zitten bij mij. Ik weet nu ook al dat Fontaines DC zeker in het lijstje van een aantal collega's hier zal staan. Ik denk aan Thomas, Sien, Emiel van de productie, bij mij mogelijk ook. Alleen of dat ook met Boys in the Better Land is, daar twijfel ik nog aan. Gaan we zien volgende week.

0: Het prachtige love song van The Cure. Straks gaan we door met classics en met Nirvana.
1: Cheap Coat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Coat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Taco met kip en...
2: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
4: Caramba.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
6: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
7: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
6: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, nee, niet goed gezien.
5: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Je hebt deals... En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
9: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
10: Het nieuws van 11 uur.
11: Goedemorgen. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt sociale media onder 16 jaar. De premier heeft dat aangekondigd. Omdat sociale media verslavend zijn, kinderen ongelukkig maken en de deur openzetten voor pesters, zegt hij. Het verbod moet dus een veiligere omgeving voor kinderen creëren. Het geldt onder meer voor Snapchat, TikTok, YouTube en Instagram. Niet voor WhatsApp. In Australië bestaat er al een gelijkaardig verbod. Goed nieuws aan de pomp. De dieselprijs zakt morgen onder de €2 per liter. En dat voor het eerst in 3 maanden tijd. Voor een liter diesel betaal je dan nog maximaal €1,98. Dat is meer dan 8 cent minder dan vandaag. Het onderwijs betaalt even goed als de privésector. Dat blijkt uit een overheidsrapport dat HLN kon inkijken. Daarin worden alle voor- en nadelen vergeleken, zoals het pensioen, het aantal verlofdagen, een bedrijfswagen en maaltijdchecks. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
12: Men heeft die allemaal in 1 weegschaal gelegd. En wat blijkt? Die weegschaal zit mooi in evenwicht. En voor sommige leerkrachten zelfs weegt die weegschaal een beetje verder door. Die zitten dus eigenlijk een beetje hoger in de markt. En dat zal voor veel mensen misschien een verrassing zijn. Hè? Ik denk dat er vaak gediscussieerd wordt over waar je nu eigenlijk financieel het best af bent.
11: Een schooldirecteur wordt onderbetaald voor zijn functie. Die verdient gemiddeld 11% minder dan een manager in de privésector. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
1: Music matters. Classics. Annelies Orie.

vandaag en dat is wat Smells Like Teen Spirit na bijna 35 jaar nog altijd is. Merci Nirvana. Wat ligt er nog op je bordje? Tussen nu en 12 uur hier in Classics. Wel, straks dan maak ik een nieuw album van de week bekend. En het toeval wil dat dat uitkwam in 2001 en dus 25 jaar oud wordt. En dat je dus ook voor elk nummer uit die plaat kunt stemmen voor de Willy 500 van deze eeuw. Net als voor dit trouwens. Dit komt uit het debuut van The Whitest Boy Alive. Dit nummer kwam uit in 2006. Dit is Burning.

Heerlijke 90s vibe, Narcotic van Liquido. Afgelopen zaterdag kon je opnieuw luisteren naar Sunday Bloody Sunday met Catherine Moerkerke. Daarin vuurden ze opnieuw 2 uur lang protestsongs op je af. En het goede nieuws is, aflevering 2 van Bloody Sunday, Sunday Bloody Sunday, staat nu ook online. Je kan die herbeluisteren, bijvoorbeeld tijdens het sporten of zo.

0: Protest tegen die Vietnamoorlog en het feit dat vooral arbeidersjongens moesten meegaan vechten. CCR en Fortunate Son, zometeen krijg je de Human League en Deus na elkaar. En daarna kom je te weten welk album we deze week gaan vieren. En morgen heb ik gratis tickets voor dit.
1: Willy Presents Shock Festival. Vier de 50ste verjaardag van het Rock and Roll Festival. Van 10 tot en met 12 juli. Met onder meer Chris Isaak. Sans, L7, Coxsparrow en Joan Jett and the Blackhearts. Tickets en info, shock.com.
2: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile. Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
5: Richie, citroen met framboos.
6: Richie, Belgische limonade.

0: van de Human League. Het is ondertussen 11:30 geworden en dus tijd voor dit.
1: Album van de week.
0: De hele week vieren wij, en hopelijk de jongens van Muse ook, 25 jaar Origin of Symmetry. Die kwam uit op 18 juni 2001. Het was hun tweede album en meteen ook hun doorbraakplaat. Voor het begin van Muse moeten we even terug naar Devon in het Verenigd Koninkrijk. In de jaren 90 ontmoeten Matthew Bellamy, Christopher Wolstenholme en Dominic Howard elkaar op school. Daar beginnen ze samen muziek te maken en rond hun 16-17e beginnen ze met Muse. Matt wordt gitarist en frontman, Christopher gaat voor de basgitaar en Dominic wordt drummer. In 1999 komt er een eerste plaat, die heet Showbiz, en twee jaar later was daar Origin of Symmetry. Met die plaat onder de arm spelen ze in 2001 ook meteen op Rock Werchter en op Pukkelpop. Dat wil dus zeggen, veel mensen hebben daar goede herinneringen aan, zowel aan die plaat als aan die shows. En dus zou het volgens mij ook wel eens kunnen dat het volgende nummer best hoog landt in de Willy 500 van deze eeuw. Dit is Muse en Plug-in Baby.

En vooral Matthew Bellamy over zijn angst over het feit dat we alsmaar meer afhankelijk worden van technologie. Nog altijd relevant, denk ik. Die plug-in baby van Muse. Morgen meer uit Origin of Symmetry. Weet je wat volgens mij altijd een goed idee is op maandagmorgen? Een beetje goed geplaatste piano. Hoe mooi is dit?

0: Waiting on a Friend van de Rolling Stones. Zometeen krijg je Soulwax. En daarna gaan we voor de laatste week dit seizoen kettingrokken. Nog één week schakels bijvoegen aan die muzikale ketting van Roos en mij.
1: Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1. Happy 2000!

0: de Willy 500 van deze eeuw. Het allerbeste van 2000 tot nu. Volgende week de hele week op Willy. Music matters,
1: Willy. Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken?
7: Taco met kip en...
5: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
7: Caramba!
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: 3, 2, 1...
9: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
10: Sorteren kan je zo meteen.
0: Willy. Music matters.

Too Many DJs van Soulwax. De kettingen. Afgelopen vrijdag ging ik even een klein beetje van het padje. Met dank aan Thomas uit Zottegem en zijn Bon Jovi in It's My Life. Devin die ging daarop door op live en kwam uit.

Wat een zalige kettingroker. Dead or alive and you spin me around. De vraag is nu, wat link jij daaraan? Ga je nog iets doen met leven en dood? Bouw je verder op spin me around? Iets met record? Jouw suggestie voor de kettingroker, die is welkom in de Willy-app. Wie weet, draai ik hem dan straks.

Bicycle Race van Queen. Straks nog een uurtje classics. En ik heb misschien ook nog wel iets uit FIFA 50 voor jou. Dit is Snow Patrol Take Back.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit.
2: Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Sven Nys. Over wilde rockfeesten in zijn achtertuin.
3: Lange haren en dan hadden we gyproc platen en daar zaagden we dan gitaren uit. Ah, ja, ja, ja. En dan speelden we in de tuin.
4: Met een gyproc gitaar. Ja. Dat is fantastisch.
0: En over op je 50ste nog heel de wereld aan kunnen.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
5: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
6: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 12 uur.
10: Een goeiemiddag. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt sociale media tot 16 jaar, net zoals Australië dat ook al deed. Premier Starmer wil zo een veiligere omgeving creëren voor kinderen. Omdat sociale media verslavend zijn, kinderen ongelukkig maken en pesten makkelijker maakt. Professor Digitale Cultuur aan de UGent, Mariek van den Abele, interpreteert de beslissing.
11: Die beslissing heeft een hele sterke signaalfunctie. Dat er problemen zijn met digitale media bij jongeren. Maar wat we wel al zien vanuit Australië is dat het heel moeilijk is. Dus de vraag is ook, moeten we jongeren straffen voor een probleem dat opgelost zou kunnen worden aan de kant van de big tech bedrijven?
10: Die zouden de leeftijdsregels en controles kunnen verstrengen. De beslissing lokt veel kritiek uit bij de Britten. Er loopt een onderzoek naar het Belgisch Kinderkankersteunfonds. Door mogelijke financiële onregelmatigheden, zoals het parket van Limburg dat officieel noemt. Het onderzoek komt er na een klacht, zegt Marijke Teunis van het parket.
12: Het dossier wordt behandeld door onze sectie die instaat voor de economische en financiële misdrijven. En die onderzoeken, ja, daar gaat toch redelijk wat tijd over altijd. Zij moeten alle financiële documentatie opvragen die dan gaan doorspitten, zeg maar. En pas daarna kan gekeken worden of daar überhaupt onregelmatigheden zijn.
10: Het Kinderkankersteunfonds samelt geld in voor gezinnen met een kind met kanker. Maar het zou te onduidelijk zijn waar al dat geld vandaan komt. Ons land staat klaar om te helpen in de oorlog in het Midden-Oosten. En dan vooral om de zeestraat van Hormuz weer te openen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Privo gezegd nadat er vannacht een deal werd gesloten tussen Iran en de VS. Een eerste stap naar een vredesakkoord. Het is nu wachten op een officiële vraag daarover aan ons land. Goed nieuws aan de pomp. De dieselprijs zakt morgen onder de 2 euro per liter. En dat voor het eerst in 3 maanden tijd. Voor een liter diesel betaal je dan nog maximaal 1,98 euro. Dat is meer dan 8 cent minder dan vandaag. Intussen heeft Israël nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Daarbij zijn verschillende gewonden gevallen, ondanks het raamakkoord tussen de VS en Iran. Israël zegt dat het een onafhankelijke staat is en niet onder het gezag staat van de VS en dus niet gebonden is aan dat akkoord. En ons land heeft voortaan een drone-detectiesysteem. Een Australisch bedrijf heeft dat gemaakt. Het heeft daarvoor samengewerkt met een Belgisch bedrijf, maar om veiligheidsredenen wordt niet gezegd welk bedrijf precies. Dat schild moet ons land in de toekomst weerbaarder maken om bedreigende drones op te sporen en uit te schakelen. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig, met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm, met meer kans op regen of onweersbuien.
9: Music matters.
0: Classics. Annelies Orie.
13: De Clash zet je aan het denken tijdens je lunch met een existentiële vraag.

0: Het prachtige Everybody's Girl Gotta Learn Sometimes van Beck. En intussen is onze podcast Viva 50 een weekje uit. Daarin zoeken Thomas en Roos uit of alle clichés die bij 50 worden waar zijn. Vorige week voelden ze nog Bent van Looy van Das Pop aan de tand. Deze week kan je luisteren naar Sven Nys, die je natuurlijk kent uit het veldrijden. En sinds hij daarmee gestopt is, durft hij al wel eens nieuwe dingen proberen.
1: Op je 50ste leer je genieten van het Bourgondische leven.
2: Wow, dat is eigenlijk bij mij al op mijn 40ste begonnen. Ik heb tot mijn 39ste aan topsport gedaan. Ja. Ik had nooit dronken geweest tot mijn 39ste. Eigenlijk nooit alcohol gedronken, buiten een keer genipt van een glas rode wijn. Dus ik ben de afgelopen 10 jaar de Bourgondier voor een stukje geworden.
3: Nu al zo'n keer echt een goede vilijne kater mogen beleven van
2: absoluut.
3: Afrika.
2: Oh ja.
3: Geruststellend, ja.
2: Ja, ik ga dat hier niet ontkennen. Ik ben al een paar keer behoorlijk met mijn hoofd tegen de muur gelopen. Dat men echt mij heeft moeten rechthouden. Gelukkig zijn daar geen beelden van online gekomen.
0: Oh, een zatte Sven Nys. Dat zou ik ook wel eens willen zien. Want ja, die is altijd zo serieus. En topsporter en al. Allee, geweest. Als je wil weten hoe rock'n'roll hij eigenlijk is, luister dan vooral eens naar Viva 50. Je vindt die podcast op je favoriete podcastplatform, op Willy.radio of in de app. Ik ga straks luisteren als ik naar huis rijd. Zometeen krijg je hier nog Joe Jackson na R.E.M. En het fantastische Shiny Happy People.

0: Niet vergeten, Joe Jackson op zaterdag 21 november in de AB in Brussel. Ik wou even checken of er nog tickets zijn, maar als dat niet het geval is, ze komen ook op 20 november naar de Roma en op 24 november naar de Vooruit in Gent. Ergens zal nog wel een plekje zijn, tenzij... desnoods via Ticketswap, dat wou ik zeggen. Zometeen de Franz Ferdinand en Pixies naar elkaar en daarna gaan we ketting rocken.
1: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke. Yep. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy. Music Matters. Willy. Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app. In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje of barst in je autoruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
11: Bon, de Nico komt niet.
10: Zij die het vergeten.
11: Els, waar zei jij?
10: En zij die vergeten te annuleren.
11: Zeg, iemand een dom gehoord?
10: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
11: Ah, zalig.
10: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
12: Kissie, kendo, lekker lang opladen. Kissie, want alleen nu... Powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
13: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
14: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
15: Voilà, ik klap en dan eet hem.
14: Kun je het zien?
13: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
16: Code Yellow!
17: Knaldi.
18: Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar €2. Aldi, altijd slim.
19: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
1: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
19: Nu lotverkoop met kortingen van 50% tot 70%.
9: Bij Bricoplanet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
10: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
11: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Willy.

Valoria van Pixies. En blijkbaar moet ik nog eens herhalen op welk nummer we aan het verder bouwen zijn. In de kettingrocker, wel Devin, die ging vrijdag bij Roos voor Dead or Alive en het liedje Spin Me Around. Dus we zoeken een nummer dat daarbij past. Qua titel, qua inhoud of een andere link die jij mag bedenken. Je hebt nog één nummer de tijd om iets door te sturen. De

0: om Gert en Yves te volgen en voor dit te gaan. Sorry, ja, ik kan dat echt meezingen van A tot Z. Spin Doctors en Two Princes, maar... Katrien, wat denk jij? Wat moet volgens jou de volgende schakel in die kettingrocker zijn?
1: Ik had gekozen voor de Dead Kennedys met California Uber All.
0: Ja, de Dead Kennedys worden al een paar weken heel vaak ingestuurd. Dit nummer komt ook dikwijls binnen. Wat heb jij ermee?
1: Ik ken het eigenlijk via mijn man. Die heeft mij dat leren kennen. En dat is gewoon een goede punk. Gewoon goed.
0: Zeg, Katrien, ik zie dat jij van Hoogstraten bent. Dat is wel zo'n beetje de stad van de punk. Nee, de Vlaamse stad van de punk. Met zo Equal Idiots en de Price Dufkes en zo. Ben je daarin mee?
1: Ja, jawel. De Equal Idiots zijn inderdaad van Hoogstraten. Hè? Dat klopt. Ja.
0: En dat is jullie trots. Oké.
1: Dat is onze trots.
0: Alright. Goed, ik ga die Dead Kennedys draaien met California Uber Alles. Geniet ervan. Kan je de radio luid zetten op het werk?
1: Dat gaat lukken. Ja, dat gaat lukken.
0: Is goed. Veel plezier daar en tot snel.
1: Merci, Annelies. Dag.

0: platen en After Midnight. Ideaal om die middag vooruit te laten gaan. Zometeen krijg je Corner Shop en daarna Ros van Akker normaal gezien.
1: Willy presents Jera on Air. Het punk, hardcore en metalcore festival van Nederland. Van 25 tot en met 27 juni. Met onder meer The Offspring, Rise Against, Architects en Papa Roach. Tickets en info, jeraonair.nl.
2: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
3: Zegt jouw oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
5: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken?
8: Taco met kip en...
6: Avocado, want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
8: Caramba!
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven... U bent hier toch voor mij, hè?
10: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
9: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
11: Auto 5. Al 60 jaar vindt hij bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de btw-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
12: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
13: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
1: Annelies Orie.

0: Wat gebeurde er, Roos van Akker?
1: Ik wil aan de plofkap draaien, maar ik had niet door dat de microfoon al aan zou kijken.
2: Zo.
1: Hoppa.
0: Dat is kei irritant. Ja. Super. Zeg, Roos, maar je ziet er zo schoon uit.
1: Geschmonken, hè.
0: Ja, maar het is ook
1: door
0: zo
1: een golfje in je haar.
0: Ja, dat is zelfs dat.
1: Na krullen. Ja. Een bijna vijftiger moet alles opgelapt worden voor een podcast over... 50 worden.
0: Oh, oké. Okay. En met wie was dat vandaag? Mogen we dat al weten?
1: Ik ga het nog niet verklappen. Maar er staat een nieuwe online sinds vandaag met Sven Nys.
0: Hupsa. Niet het.

0: Welcome to the jungle van Guns N' Roses. Roos, zullen we anders wedden hoe lang het gaat duren eer wij gestemd hebben voor de Wheelie 500 van deze eeuw? Ja. Tegen wanneer gaan we een deadline afspreken?
1: Bij die is vrijdag, de deadline, toch?
0: Ja,
2: tegen vrijdag.
0: Tegen vrijdag. Ik vier deze week een album van Muse uit 2001. Origin of Symmetry, maar jij draait straks een nieuw nummer van Muse, heb ik gezien.
1: De nieuwe single van Muse is uit en ik laat die horen. Want een nieuwe plaat komt eraan.

0: Billy Bragg en The Boy Done Good. Zometeen Roos van Akker, veel plezier. En ja, en ze begint? Nou, kan ik zeggen.
1: Cheap Coat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Coat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal!
3: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
2: Heerlijk in de kruising!
3: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
2: Goku, score!
3: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
4: Code yellow!
5: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
6: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
5: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
3: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
7: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
8: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 1 uur.
10: Goedemiddag. De Amerikaanse president Trump dreigt opnieuw met aanvallen op Iran. Als het akkoord tussen beide landen niet wordt gerespecteerd of er geen nucleaire deal volgt. En dat nog geen 24 uur na het afsluiten van het raamakkoord. Dat heeft hij gezegd aan Amerikaanse media. Hij haalde ook nog eens uit naar Israëlisch premier Netanyahu en noemde hem een erg moeilijke mens. Israël liet eerder al weten dat ze geen deel zijn van de VS en zich dus ook niet aan het akkoord zullen houden. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt sociale media tot 16 jaar, net zoals Australië dat ook al deed. Premier Starmer wil zo een veiligere omgeving creëren voor kinderen. Omdat sociale media verslavend zijn, kinderen ongelukkig maken en pesten makkelijker maakt. Professor Digitale Cultuur aan de UGent, Mariek van den Abele, interpreteert de beslissing.
11: Die beslissing heeft een hele sterke signaalfunctie. Dat er problemen zijn met digitale media bij jongeren. Maar wat we wel al zien vanuit Australië is dat het heel moeilijk is. Dus de vraag is ook, moeten we jongeren straffen voor een probleem dat opgelost zou kunnen worden aan de kant van de big tech bedrijven?
10: Die zouden de leeftijdsregels en controles kunnen verstrengen. De beslissing lokt veel kritiek uit bij de Britten. Op de luchthaven van Zaventem zijn intussen al een 20-tal vluchten vertraagd. Het komt door een spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner. Het is nog onduidelijk hoe lang die zal duren, maar ze zorgt voor lange wachttijden aan de check-ins. Voor wie landt op Zaventem is er geen probleem. Er loopt een onderzoek naar het Belgisch Kinderkankersteunfonds. Door mogelijke financiële onregelmatigheden, zoals het parket van Limburg dat officieel noemt. Het onderzoek komt erna een klacht, zegt Marijke Teunis van het parket.
12: Het dossier wordt behandeld door onze sectie die instaat voor de economische en financiële misdrijven. En die onderzoeken, ja, daar gaat toch redelijk wat tijd over altijd. Ze moeten alle financiële documentatie opvragen die dan gaan doorspitten, zeg maar. En pas daarna kan gekeken worden of daar überhaupt onregelmatigheden zijn.
10: Het Kinderkankersteunfonds samelt geld in voor gezinnen met een kind met kanker. Maar het zou te onduidelijk zijn waar al dat geld vandaan komt. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
1: Music matters. Roos van Akker.
0: Hey, maandag, maandag, maar niet voor jou. Wel.

Hela, daar gaan we weer. Een nieuwe werkweek. Boorden vol tot aan het randje gevuld met heerlijke muziek. Om je weer goesting te doen geven in van alles en nog wat. Hè. Wat denk je bijvoorbeeld van de Romantics? Iggy Pop met zijn Lust for Life. En Dave

Paul Weller duikt onder met de Jam en Going Underground. Je kunt het hem niet kwalijk nemen op een maandag, hè? Misschien ook wel voor de bombastische nieuwe single van Muse die ik zo aan je mag voorleggen. Nog een beetje geduld. Dit is Eels met Beautiful Freak.

0: Heerlijk dit, de African Wakes and House of I. Zometeen de Romantics met frontman Richard Butler, die net 70 jaar oud is geworden.
1: Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1. Happy 2000!

0: de Willy 500 van deze eeuw. Het allerbeste van 2000 tot nu. Volgende week de hele week op Willy. Music matters. Willy.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
4: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
3: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
4: Ja, zit er zeker, want het is echt...
3: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
4: Ah, wat kost dat ongeveer?
3: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
4: Ah.
5: Midas, je kan altijd vooruit.
6: Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
7: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.

Eind deze maand, op 26 juni, dan komt een nieuwe plaat van Muse uit. De Wow Signal. Of het zo wow zal zijn, dat zullen we nog wel zien of horen. Maar je kende dus al Be With You, Unraveling en Cryogen eruit. En nu is er ook Night Shift Superstar. Het is een dansnummer geworden met een goede baslijn. Misschien wat raar, een dansnummer voor Muse. Als je bijvoorbeeld Plug-in Baby of Nights of Cydonia gewend bent. Wat denk jij van Night Shift Superstar van Muse? Stuur het me in de app van Willy graag, hè, liefst.

Wat is je mening over Night Shift Superstar van Muse? Het is niet mis, maar helemaal niet Muse. Dat komt van Ilse. Het wordt meer en meer Eurosong, volgens Annie. Afschuwelijk, stuurt Mathieu. Rudy schrijft, dat kan wel eens amusant worden op de dansvloer. En Gunther vindt het een dansnummer met een goede baslijn. Of had ik dat daarnet niet gezegd? William die stuurt, waar is de baslijn? Ik heb hem gehoord hoor. Sorry. Bert stuurt, valt goed mee. Christophe die schrijft, bah nee, kermismuziek is niks voor Willy. Nee, nee. Dus twee keer nee na elkaar. En Joris die stuurt ook nog, ben al lang afgehaakt bij Muse. Afschuwelijk. Oh, wel, dankjewel om je mening door te sturen in de app. 26 juni, dan komt de Wow Signal uit van Muse, hun allernieuwste album.

0: Girls and Boys, Iggy Pop komt langs met zijn levenslied na dit.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
0: Ik kijk er naar uit. Not.
1: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Sven Nys. Over wilde rockfeesten in zijn achtertuin.
2: Lange haren en dan hadden we gyproc platen en daar zaagden we dan gitaren uit.
3: Ah, ja, ja, ja.
2: En dan speelden we in de tuin.
3: Met een gyproc gitaar. Ja. Dat is fantastisch.
1: En over op je 50ste nog heel de wereld aan kunnen.
2: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
1: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app, of kijk op VTM Go. Willy.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
8: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
9: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
10: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
9: Hoe praat jij nu?
10: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
9: En vinden vrouwen dat niet lastig?
10: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings. Play it smart.
11: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
12: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
11: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
12: Nou, blijf gaan.
11: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
13: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
14: Promo koken.
15: Taco met kip en...
13: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
15: Caramba.
13: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
16: Voordelig en beschermt de zon in... Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Roos van Akker.

podcast die Thomas en ik gelanceerd hebben op zijn verjaardag vorige maandag. Viva 50 heeft sinds vandaag ook een nieuwe aflevering. Deze keer met Mr. Superprestige en de kannibaal van Baal, Sven Nys. De koning van de Koppenberg onthult hoe hij kijkt naar zijn leven nu hij 50 is geworden. Terug te vinden op onze site willy.radio en te bekijken via VTM Go.

Vandaag moeten de Rode Duivels het opnemen tegen Egypte. Dat is om 9:00 vanavond. En Chris Martin mag deze keer voor de WK halftime zorgen. Op 19 juli in het New Jersey Stadium. Madonna zal er ook bij zijn. Zelfs Shakira en BTS. Dit is Chris Martin bij zijn band Coldplay.

0: taxi.
1: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
2: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
2: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 2 uur.
6: Goedemiddag. Marius Borg-Heuby gaat in beroep tegen zijn straf. Dat heeft zijn advocaat bekendgemaakt. De zoon van de Noorse kroonprinses kreeg 4 jaar cel voor 34 feiten, waaronder 2 verkrachtingen. Een donkere bladzijde voor het Noorse koningshuis, zegt Royalty Watcher Wim de Handschutter.
7: Het is absoluut een nachtmerrie voor de Noorse koninklijke familie. Onlangs een enquête die georganiseerd werd, waaruit bleek dat 1/3 van de Nooren wil dat de monarchie wordt afgeschaft. Je moet weten, in Noorwegen was de koninklijke familie, het koningshuis, tot voor kort bijna onbesproken. Gigantisch populair. Vooral jongeren verliezen nu hun vertrouwen in het koningshuis, dus ze staan voor zware tijden.
6: Heuby wil zijn celstraf thuis uitzitten met een enkelband, maar de rechter heeft dat verzoek al een paar keer verworpen. De Amerikaanse president Trump dreigt opnieuw met aanvallen op Iran. Als het akkoord tussen beide landen niet wordt gerespecteerd, of er geen nucleaire deal volgt. En dat nog geen 24 uur na het afsluiten van het raamakkoord. Dat heeft hij gezegd aan de Amerikaanse media. Hij haalde ook nog eens uit naar Israëlisch premier Netanyahu en noemde hem een erg moeilijke mens. Israël liet eerder al weten dat ze geen deel zijn van de VS en zich dus ook niet aan het akkoord zullen houden. Het heeft intussen het zuiden van Libanon opnieuw gebombardeerd. In Kiev, de hoofdstad van Oekraïne, zijn al 11 mensen overleden bij de Russische aanvallen van vannacht. 35 anderen raakten gewond. Bij de aanvallen is er ook brand uitgebroken in de kathedraal van een klooster dat UNESCO Werelderfgoed is. Het gebouw is meer dan 1000 jaar oud. De Oekraïense president Zelensky noemt het een opzettelijke aanval op het volk en het erfgoed. En ook onze buitenlandminister Prevot reageerde al op X. Hij zegt dat dit niet zonder gevolgen kan blijven. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon en het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
4: Music.

Volgende week dan sluiten we ons radioseizoen af met een fantastische lijst. Een lijst die we voor het eerst gaan organiseren. De Willy 500 van deze eeuw. En de titel zegt het zelf al. De 500 beste songs van de afgelopen eeuw. Dus tussen 2000 en nu. Je kan vanaf nu stemmen tot en met vrijdagavond. Het wordt een korte en krachtige stemweek. En dan beginnen we maandag 22 juni. Volgende week maandag dus om 10 uur. Met die prachtige...

Suns. Ze komen deze zomer naar ons terras in Leuven. En ze gaan zelfs ook mee op Willy Escape naar Brunico. Hè? De hele zomer zitten we weer vanuit Leuven uit te zenden met heel veel live muziek. Je moet maar eens kijken op onze site naar het programma daar in Leuven. En kom gerust eens langs, hè, als het past.

0: Depeche Mode met In The End en The Manic staan voor je klaar. Zometeen. Willy presents Jera On Air. Het punk, hardcore en metalcore festival van Nederland. Van 25 tot en met 27 juni. Met onder meer The Offspring, Rise Against, Architects en Papa Roach. Tickets en info, jeraonair.nl.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
5: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
6: Midas, je kan altijd vooruit.

Volgende week woensdag, dan kun je Cheap Cult, onze belofte die je net hoorde, helemaal gratis aan het werk zien in de Charlatan in Gent. En Kim Wilde is ook weer aan het toeren. Ze heeft een nieuw album uitgebracht, Closer heet het. En ze treedt op met een zevenkoppige band, waarin haar broer Ricky Wilde gitaar speelt en haar nichtje Scarlett de achtergrondzang voor haar rekening neemt. Never trust a stranger, Kim Wilde.

Hij opent onze zomer in Leuven op het terras van Museum M. Hij zal optreden in de tuin daar op donderdag in juli. Admiral Freebie en Rags and Run. En als je graag wil zien wat we verder nog allemaal gaan uitspoken deze zomer daar in Leuven, kijk eens op onze site voor het volledige programma.

0: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
1: Mobile Vikings. Play it smart.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Taco met kip en...
3: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
5: Caramba.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
8: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
6: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
8: Ja, geel.
6: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
9: Yellow.
10: Roos van Akker.

35 jaar vieren ze sinds deze maand met een tour doorheen de VS met William Duval als zanger. En tuurlijk is gitarist Jerry Cantrell er ook bij. Alice in Chains en Wood. We schakelen ook weer verder aan onze ketting, onze kettingrocker. Net bij Annelies werd het nog California Uber Alice van de Dead Kennedys. Wat mag van jou daar weer aan gelinkt worden of aangeschakeld worden? Stuur al je ideeën, je suggesties, al je voorstellen maar door in de app. Dit zijn ondertussen Arctic Monkeys met Opening Night.

was alweer autoloze dag voor Arcade Fire met hun No Cars Go. En Sisters of Mercy, die zijn nog altijd meer dan alive and kicking. En op 11 oktober komen ze zelfs naar de AB. Dit zijn ze eens niet met de Temple of Love, wel met First, Last and Always.

0: gezin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
3: Kessie, keno, lekker op de camping. Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
5: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn.
6: The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik?
5: Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
7: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
4: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
9: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
10: Het nieuws van 3 uur.
11: Een goedemiddag. De hinder op de luchthaven van Zaventem zal ook de rest van de dag nog merkbaar zijn. Vanochtend brak een spontane staking uit bij bagageafhandelaar Avia Partner. Die zorgt voor lange wachttijden aan de check-ins. Journaliste Greet Hendricks is voor ons op de luchthaven.
12: Je moet weten, Avia Partner staat in voor de bagageafhandeling van de helft van de vluchten. En tot nu toe zijn een 20-tal vluchten geïmpacteerd. Die hebben vertraging opgelopen. Het aantal kan nog wel een beetje oplopen, maar je ziet ook wel dat ze hier met personeel proberen te schuiven, zodat toch uiteindelijk iedereen kan inchecken en kan vertrekken, maar met mogelijk dus vertraging.
11: Passagiers krijgen de raad om zeker op tijd naar de luchthaven te komen. Voor wie landt op Zaventem is er geen hinder. Marius Borg Heuby gaat in beroep tegen zijn straf. Dat heeft zijn advocaat laten weten. De zoon van de Noorse kroonprinses kreeg 4 jaar cel voor 34 feiten, waaronder 2 verkrachtingen. Een donkere bladzijde voor het Noorse koningshuis, zegt Royalty Watcher Wim de Handschutter.
13: Het is absoluut een nachtmerrie voor de Noorse koninklijke familie. Onlangs een enquête die georganiseerd werd, waaruit bleek dat 1/3 van de Nooren wil dat de monarchie wordt afgeschaft. En je moet weten, in Noorwegen was de koninklijke familie, het koningshuis, tot voor kort bijna onbesproken. Gigantisch populair. Vooral jongeren verliezen nu hun vertrouwen in het koningshuis, dus ze staan voor zware tijden.
11: Heuby wil zijn celstraf thuis uitzitten met een enkel band, maar de rechter heeft dat verzoek al een paar keer verworpen. En op de Filipijnen is vanmorgen opnieuw een zware aardbeving gebeurd. Deze keer met een kracht van 6,2. Het is nog maar een week geleden dat er bij een eerdere zware aardbeving 65 mensen om het leven kwamen. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon en het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
14: Music matters.
15: Roos van Akker.
16: Goedemiddag. Nog een uur lang hou ik je graag bezig met de beste muziek.

Hoi, fijn dat je er weer bij bent en dat je luistert. Ik heb nog Steve Miller Band voor je en ook Bad Religion. En de allernieuwste van Mauro Pawlowski krijg je nu al. Maintained Love.

0: Kettingrocker.
1: Wat wil je als nieuwe schakel voor na California, Uber, alles van de Dead Kennedys? Gert en Hendrik die blijven bij Dead hangen en gaan naar Born Dead van Bodycount. Isaac gaat van Dead Kennedys en California, Uber, alles naar Napalm Death met Nazi Punks Fuck Off, wat een Dead Kennedys cover is. Tommy dacht aan Peaches van The Presidents of the USA. Ook Koen moest aan hen denken met het nummer Kitty. Tim wil naar Queens of the Stone Age met Song for the Dead. Dries die stuurt dan weer de Dead Kennedys. Dat is zo'n typische punkband uit de jaren 80. In België hebben we dat ook. Een schakel dus naar mannen uit de Kempen. Nu er vanaf donderdag daar terug een klein feestje is op het gras in Dessel. Funeral Dress van de Dirk Peters. Dat zou toch een heel leuke schakel zijn. Party on, schrijft Dries erbij. Koen, die stuurt dan weer Kennedy, dat is een president. Bush, dan liefst met Everything Zen. Bjorn wil van de Dead Kennedys naar twee andere presidenten. Reagan en Tchernenko, die in de videoclip Two Tribes van Frankie Goes to Hollywood met elkaar op de vuist gaan. Goeie protestsong ook. Benoit denkt aan de General van Guns N' Roses als opwarming voor hun concert van volgende week. Stijn die schrijft van California, Uber, alles kunnen we verder naar Uber. Leuke link. Dan denk ik aan Jole Taxi van Vanessa Paradis. En Ben, Luc en Hilde die dachten alle drie aan dezelfde band. Dat is een teken. Ze dachten aan Rammstein met Deutschland, Uber, alles.
0: De Kettingrocker.

0: vonken vlogen eraf bij Editors met hun sparks. En zometeen haalt Steve Miller zijn toverstok nog eens boven.
1: Willy Presents Shock Festival. Vier de 50ste verjaardag van het Rock and Roll Festival. Van 10 tot en met 12 juni. Met onder meer Chris Isaak. Sans, L7, Coxsparrer en Joan Jett and the Blackhearts. Tickets en info, shock.com.
2: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
3: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
2: Nu lotverkoop met kortingen van 50% tot 70%.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in lease and go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
7: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
6: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
8: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: 3, 2, 1.
11: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
12: Sorteren kan je zo meteen.
13: Nu bij Aldi, 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knalieprijs van maar €5. Aldi, altijd slim.
14: Code yellow!
15: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
16: Echt? Een heel jaar?
15: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
1: Willy. Music Matters.

De band rond Gavin Rossdale komt niet naar Graspop Metal Meeting. Dat start trouwens deze donderdag, maar de eer wordt daar hoog gehouden. Triggerfinger komt langs om hen te vervangen. Een van de beste live bands van ons land. Dit zijn ze met Stars.

Duffy en Warwick Avenue. We gaan weer naar temperaturen straks die de pan zullen uitswingen deze week. Zo zou het zelfs 35 graden worden. Maar we zullen het wel zien. Leg je short maar al klaar. Of je jurk, of je rok. Jay Maskis, die blijft toch wat sceptisch. I don't think so, zingt hij bij Dinosaur Jr.

0: de Willy 500 van deze eeuw. Het allerbeste van 2000 tot nu. Volgende week de hele week op Willy.
1: Music matters. Willy. Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
1: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
2: Ja, zit er zeker, want het is echt...
1: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
2: Ah, en wat kost dat ongeveer?
1: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
2: Ah.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haar omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
9: Kia. Movement that inspires.
8: Voorwaarden op kia.be.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Taco met kip en...
10: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
12: Caramba.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Voordelig en beschermt de zon in. Nu heel veel merken zonbescherming 1 plus 1 gratis. Mooi weer van...
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voor.
0: Roos van Akker.

0: Madarissum, de 21st Century Digital Boy. Dag Wim.
1: Oh ja, het ging over mij, tuurlijk. Sorry.
0: Maar tuurlijk gaat het over jou.
1: Plots besef ik, ja, die plaat gaat over mij natuurlijk. Ik had eigenlijk niet meer.
0: Ah ja, ja.
1: Ja, ja, sorry.
0: Bad Religion heeft dat altijd aan jou willen opdragen.
1: Tuurlijk, maar ja, ik weet het. Hoi, Roos. Hey. Zeg, mag ik even over... Want je hebt dat natuurlijk al met Erwin ook over voetbal. Mag ik even over voetbal iets vragen aan jou? Je lacht al zo raar. Bij het WK voetbal is begonnen, dat weet je misschien.
0: Ja, dat
1: misschien
0: is
1: misschien meegekregen. Volg je dat, het voetbal?
0: Maar ik weet dat, dat er vanavond iets belangrijks staat te gebeuren. Om 9 uur.
1: Ja.
0: Ja, en dat wil ik toch wel volgen.
1: Ah ja, dus je gaat vanavond zo echt zo zwart, geel, rood zo op je kaken geverfd.
0: Nee, wel,
1: zo, met je bak bier en met je sjaal zo voor tv. Zo, zo roepen nou, zo instructies geven aan de spelers en zo brullen tegen de scheidsrechter. Dat ga jij doen vanavond.
0: Wel, nee, maar ik heb dat wel echt al gedaan.
1: Echt, je hebt gedaan.
0: Zelfs met ballen. Zo, die... heette die kok nu weer?
1: Ballen met de kok?
0: Die dat maakte. Enkel ballen.
1: Een kok met ballen. Wacht,
0: in een beschutte werkplaats gemaakt.
1: Een kok met ballen.
0: Zo, gehakt ballen in allerlei lekkere smaken. Ik kan er nu niet op koken. Wim Balieu, tuurlijk.
1: Ja, goed.
0: Ja. En wel, dan ging een vriendin die ballen halen. En dan gingen we die samen helemaal verkleed. Tijdens een matje van de Rode Duivels... verorberen en roepen en zo. Maar zij is ondertussen teammanager van KV Mechelen geworden.
1: Wie?
0: Dus Grete Jager. Dat is een goede vriendin van mij.
1: Ah, die vriendin die om de bal ging van
0: maar
1: de kok.
0: Vanavond komt ze niet naar het voetbal.
1: Oh, zo jammer, anders kon je samen zo...
0: Ja, voilà.
1: Ja. Zo vaak. Zeg, goed, ik heb een vraag, nog één vraag. Waarschijnlijk heb je al 100 keer moeten beantwoorden. Nog één vraag die ik straks nodig heb. Wat is jouw pronostiek voor vanavond om 9 uur? De Rode Duivels spelen tegen Egypte. Wat is jouw pronostiek? Wat moet je goed weten? Dus nu officieel, zeg maar nu?
0: Ja, wat zou ik doen? Ik zou voor... 4-1 voor de Belgen.
1: Ah, 4-1 voor de Belgen.
0: Ja.
1: Okay,
0: wat jij?
1: Nee, ik doe niet mee. Ik schrijf op. Dankjewel. Tot straks. Dankjewel.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
1: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
2: Ah, wat doen we dan?
1: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
2: Ah.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
5: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
6: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
5: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei.
6: Pardon, nee, niet goed gezien.
4: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
8: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
9: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
10: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
11: Het nieuws van 4 uur.
12: Goedemiddag. De hinder op de luchthaven van Zaventem zal ook de rest van de dag nog merkbaar zijn. Vanochtend brak een spontane staking uit bij bagageafhandelaar Aviapartner. Die zorgt voor lange wachttijden aan de check-ins. Journaliste Greet Hendricks is voor ons op de luchthaven.
13: Je moet weten, Aviapartner staat in voor de bagageafhandeling van de helft van de vluchten. En tot nu toe zijn een 20-tal vluchten geïmpacteerd. Die hebben vertraging opgelopen. Het aantal kan nog wel een beetje oplopen. Maar je ziet ook wel dat ze hier met personeel proberen te schuiven, zodat toch uiteindelijk iedereen kan inchecken en kan vertrekken. Maar met mogelijk dus vertraging.
12: Passagiers krijgen de raad om zeker op tijd naar de luchthaven te komen. Voor uw land op Zaventem is er geen hinder. Er komt een assiseproces over de aanslag op Zweedse voetbalsupporters in Brussel 3 jaar geleden. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist. Bij die aanslag kwamen 2 Zweedse supporters om. De dader werd een dag later doodgeschoten door de politie. 2 mannen die het wapen leverden, zullen terecht moeten staan. En een trainersontslag op de WK voetbal. Coach Sabri Lamouchi van Tunesië moet opstappen. Dat melden toch Tunesische media. Tunesië verloor zijn openingswedstrijd tegen Zweden met 5-1. En ze verloren net voor het WK ook al een oefenwedstrijd tegen de Rode Duivels met 5-0. Tunesië speelt op dit WK nog groepswedstrijden tegen Nederland en Japan. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig, met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
14: De directie distancieert zich uitdrukkelijk van de inhoud van dit radioprogramma.
15: Showtime.
16: Als trainer ontslagen worden tijdens het WK, ik zou zeggen, trek het u niet aan, maar... Goedemiddag.

Different Class, dat was Das Pop. Na Queens of the Stone Age en The Lost Art of Keeping a Secret. Als het 4-1 wordt, stuurt Geert uit Bree, dan eet ik mijn schoenen op. Het gaat over de pronostiek van Roos over de Rode Duivelswedstrijd straks om 9 uur. Dat nieuws van die trainer van Tunesië die ontslagen is tijdens het WK. Maar echt, hoe erg is dat? Jo stuurt, moet ik daar geen mening over hebben? Wel, Jo, sowieso help ik je tijdens deze avondspits aan een mening over het WK voetbal. Maak je daar geen zorgen over. Maar wat precies, dat zien we straks wel 17:15. Mensen keken mij raar aan vanmorgen om 9:00 toen ik op de Grote Markt van Brugge op een bankje zat en keihard in de lach schoot met het filmpje op Instagram van Thomas en Sien en hun dagstagiair Leon. Leon, de zoon van Thomas. Was hij echt stagiair? Of zijn zijn examens voorbij en had Thomas geen opvang? Ik weet het niet, maar het filmpje moet je echt zien. Het staat op de Instagram van Willy.

0: Radiohead met No Surprises. Willy. Welkom bij de razende avondspits van Willy. We gaan samen van het werk naar huis. Ik stuur je vandaag tijdens deze show naar de groep Customs op de Torenkesfeesten in Londers heel binnenkort. Wacht. Ik heb u even nodig voor iets. Want ik heb net 1 minuut geleden beslist dat ik dus een speciale editie ga doen van Zoek de Artiest in de Woordenmist. Namelijk, er zit geen artiest verborgen in de zin die ik zeg, maar een land dat meedoet aan het WK voetbal.
1: En logisch, hè, thema
0: rubriek. Dus ik heb zo zoek het WK-land in het woordenstrand, maar ik vind dat niet zo goed. Weet er iemand een betere titel? Dus zoek het WK-land in de... Normaal is het zoek de artiest in de woordenmist. He? Dus zoek het WK-land in de Hennehunt. Weet iemand, want ik weet dat jullie daar goed in zijn. Stuur even via de Willy app, dan kan ik dat gewoon gebruiken. Dan moet ik niet mijn slecht idee gebruiken van het WK-land in het woordenstrand. Want laten we eerlijk zijn, dat is het toch niet. Zwaar, hè? Goed, dus als jij een betere titel hebt, dan zoek het WK-land in het woordenstrand. Stuur via de Willy app. Het is een vervanger voor zoek de artiest in de woordenmist. Straks om 16:45. Je hoort zometeen Greta Van Fleet en Smashing Pumpkins. Ik ga Fall On Me van R.E.M. nog eens draaien. En hier is Björk. Met een liedje dat Deus heet. Alsof de katholieke kerk nog niet genoeg heeft meegemaakt.

0: Deus, he does not exist. Als dat ook nog iets waar zou zijn, hoe erg zou zijn voor de katholieke kerk? Het loopt allemaal zo slecht. Het is 4:20. Ik zoek een goede titel voor de WK-voetbalversie van Zoek de artiest in de woordenmist met een land dat verborgen zit in de zin. Sander stuurt, zoek de WK-ploeg in het woordengevoeg. Babo stuurt, zoek het WK-land in dit zinsverband. Ja, niet slecht. Zoek het WK-land aan de overkant, stuurt Alex en Rudy. Zoek het land in Schottersland. Wat dan in het woordenmisverstand? De WK-ploeg in het woordengevoeg, stuurt Sander. Tim stuurt, de voetbaltroep in de woordensoep. Xavier, WK-land in het zinsverband. Igor, WK-land in de ballenmand. Igor, Alex. WK-land in de braillekrant. Valerie, woordengigant. Verbale wantoestand. Woordentractatie. Stijn stuurt. Zoek de WK-natie in de woorden... Wat? Conflagratie? Wat is dat? Het is wel een goed woord, maar ik weet niet of het bestaat, maar het is een topwoord. In de woorden conflagratie. Gunter, bestaat dat? Woorden conflagratie. Kent jij dat? Dat woord? Gunter?
1: Nee,
0: het zou mij ook niet zeggen. In de woorden krabbenmans. Gunter uit Westerlo, wat heb jij gestuurd via de Willy-app? Wat moet het zijn voor jou?
1: Bij mij zou het moeten zijn, zoek de voetbalnatie in de woordenconstellatie.
0: Ja, dat is het, hè. Kijk, ja, dat is het. Dat is het dus. Oké, ik ga dat pakken. Zoek de voetbalnatie in de woordenconstellatie. Dat is exact... dat drukt ook exact de sfeer uit van zoek de artiest in de woordenmist, vind ik. Dus eigenlijk perfect. Als het goed is, copyright-gewijs, Gunter, ga ik uw titel dan gebruiken. Is dat in orde?
1: Daar valt over te onderhandelen.
0: Alright, dankjewel. Fijne dag, hè. Salukes, hè. Yo!
1: Dag, jou. Dag, Wim.
2: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke. Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10:00 op Willy.
3: Music Matters. Willy.
2: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
4: De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal!
5: KLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
4: Heerlijk in de kruising!
5: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
4: Goku, score!
5: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
6: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
4: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
3: Bon, de Nico komt niet.
4: Zij die het vergeten.
3: Els, waar zei jij?
4: En zij die vergeten te annuleren.
3: Zeg, iemand een tom gehoord?
4: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
3: Ah, zalig.
4: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be. Midas, je kan altijd vooruit. Willy.
5: Music matters. I would like you to meet
6: Wim Oosterlink.
5: He's biblically strong, lightning fast, supremely intelligent.

Ironic. Dat was Alanis Morissette naar Greta Van Fleet en When the Curtain Falls. Dankjewel voor de vele suggesties, maar het wordt dus... het is beslist, het wordt zoek de voetbalnatie in de woordende constellatie. Een suggestie van Gunther. Wat ik nog niet gezegd heb, ik zal straks ook iets wat voorbarig, ik weet het, het nummer Victory draaien. Maar dat is dus voor straks. 4:55. Wat zat er in het nieuws vandaag? Toen je zo hard aan het vroeten was voor de baas, dat horen en zien je verging en je alles gemist hebt van de actualiteit. Wel, Amerika, Donald Trump, heeft een akkoord bereikt met Iran. Dat is door alle partijen bevestigd. Het resultaat is dat de straat van Hormuz opnieuw zal opengaan of volgens sommige bronnen nu al aan het opengaan is. Fantastisch nieuws! De straat van Hormuz is altijd open geweest. Tot Amerika bommen wat te gooien op Iran. Maar toch, goed nieuws. Vrijdag ondertekening in Zwitserland. Als het tegen dan al niet aan flarden geschoten is, natuurlijk de overeenkomst. Marius Borg Høiby is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. Dat was een grote saga in Noorwegen. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit. Hij stond terecht voor 40 strafbare feiten. Werd onder meer schuldig bevonden aan 2 verkrachtingen en aan partnergeweld. En vanavond om 9 uur is de eerste WK-match van de Rode Duivels. België speelt tegen Egypte in Lumen Field in Seattle. Capaciteit 65.000 man. En bekend lees ik overal online als het luidste stadion ter wereld. Omdat het lawaai van de supporters door de bouw van de tribunes teruggekaatst wordt naar het veld, schijnt vreed indrukwekkend te zijn. België, Egypte. Vanavond om 9 uur.

0: schoon, hè. R.E.M. met Fall on Me zal de straat van Hormuz open zijn tegen de solden. Goeie vraag. Goeie vraag. Zometeen spelen we Zoek de voetbalnatie in de woordenconstellatie. We gaan op zoek naar een land dat meedoet aan het WK dit jaar, dat verborgen zit in de zin. Walter uit Aarschot stuurt via de Willy-app, omdat ik moet rijden. Nu al de oplossing van Zoek de voetbalnatie in de woordenconstellatie. Italië. Ik heb het gevoel dat er met mij gelachen wordt. En toegegeven, meer bepaald met de kleine fout die ik vorige week maakte door te denken dat Italië ook meedoet aan het WK voetbal. Het is goed, Walter. Het is goed. Het is genoteerd.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
2: Ik kijk er naar uit. Not.
1: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Sven Nys. Over wilde rockfeesten in zijn achtertuin.
3: Lange haren en dan hadden we gyprock platen en daar zaagden we dan gitaren uit. Ah, ja, ja, ja. En dan speelden we in de tuin.
4: Met een gyprock gitaar. Ja. Dat is fantastisch.
1: En over op je 50ste nog heel de wereld aan kunnen.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
1: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app, of kijk op VTM Go. Willy.
5: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
7: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Wim Oosterlink.
9: Niveau 0, hè.

0: Smashing Pumpkins. En Bullet with Butterfly Wings. Het is 16:45. We spelen Zoek de Artiest in de Woordenmist in een speciale WK-editie. Vandaag namelijk Zoek de Voetbalnatie in de Woordenconstellatie.
1: Zoek de Artiest in de Woordenmist.
0: Nog de oude jingle, want ik heb nog geen nieuwe jingle bedacht. Dus dankzij Gunther die de naam bedacht heeft. Zoek de Voetbalnatie in de Woordenconstellatie. Dus wat gaat er gebeuren? Ik ga een zin zeggen. Als je goed luistert, kan je daar een land in herkennen dat dit jaar meedoet aan het WK voetbal. Oké? Stuur de naam van dat land via de Willy app. Tip, het is niet Italië, want Italië doet niet mee aan het WK voetbal. Ik weet dat, want ik weet dat. Goed. Oké, dus welke voetbalnatie zit verborgen in de woorden constellatie? Goed luisteren en stuur via... Het is niet zo makkelijk, denk ik. En stuur via de Willy app. Ik moet even denken wat ik dat zeg. Ja. Hey, Pepe. Je hebt een sjaal aan, maar omgekeerd. Je supportert nu officieel voor Duitsland. Ah ja, het is niet Duitsland. Ja, sorry. Duitsland zit in de zin, maar dat is niet de oplossing. Het is dus voor het verhaal. Dus het is niet Duitsland. Het is een ander land. Ik heb nog gezegd. Hey, Pepe. Je hebt een sjaal aan, maar omgekeerd. Je supportert nu officieel voor Duitsland. Het is niet Duitsland. Welke voetbalnatie die meedoet aan het WK voetbal dit jaar zit verborgen in deze woordenconstellatie? Stuur via de Willy app. Ben benieuwd. Ja, jij. Oei, oei, niemand weet het. Oei. Ja. Duidelijk geen voetbalkenners. Allee, ik ga proberen iets duidelijk. Hey, Pepe, je hebt een sjaal aan. Nee, opnieuw. Het is niet, ik zei het niet goed. Wacht, opnieuw. Hey, Pepe, je hebt een sjaal aan, maar omgekeerd. Je supportert nu officieel voor Duitsland. Ja, ik zei het eigenlijk niet goed. Jongens, dat is hier echt ook een feest van amateurisme hier. Oké, nog één keer. Jongens. Oké. Hey, Pepe, je hebt een sjaal aan, maar omgekeerd. Je supportert nu officieel voor Duitsland. Ja, zo was het goed. Welk land zit verborgen in de woordenmist? Stuur de naam van het land via...

0: Hallo?
1: Annick, het is een voorstelling van Willy. Je hebt net naar mij gestuurd over een half uur.
0: Ah, oei. Dat was voor mijn man.
1: Ah, wat dacht het al?
0: Ik vroeg om wat ik thuis ging.
1: Ah, voilà, daarmee eigenlijk. Ja, dat is goed. Okay, maar je kunt nu ook op de radio, dus over een half uur zitten thuis. Hè, Annick, toch?
0: Ja.
1: Dat is goed, okay.
0: Ja.
1: Ja, nee, maar hoe gewoon... Want anders zou het verwarring zijn in het huishouden, dat wil ik niet, hè. Is het goed, Annick?
0: Nee, amai, maar ik zie te bellen, hè.
1: Geen probleem. Ja, je hebt ook België gestuurd, dat is fout. Het is niet België. Goed?
0: Dat weet ik, maar dat is een
1: grapje. Ja, oké. Dag, Annick. Voorzichtig naar huis, hè. Salut, hè.

0: Toch Italië? Zit Juri Edgar. Juri, echt. Laat mij rusten. Je hoort de Daan met Victory. Iets wat voorbarig, ik weet het.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Ja, de aangepaste versie deze week. Zoek de voetbalnatie in de woordenconstellatie. Met Elke uit Langemark. Poelkapelle, dag Elke. Goedemiddag.
2: Hallo, hallo Ben.
0: Elke, hoe was de werkdag vandaag? Elke?
2: Chaotisch en op de maandag.
0: Waarom chaotisch, Elke?
2: Op maandag komt de kapper naar het hoofdcentrum en dan wordt er gekapt met de soep en de patat en door in.
0: Oh god, is dat echt waar? Dus dat, als de kapper komt,
2: ja, ja.
0: Als de kapper komt op maandag, dan is het chaos in het woonzorgcentrum, maar echt waar. Dan moeten alle bewoners één voor één bij de kapper, zo eigenlijk.
2: En dat is, ja, de en mensen die geboekt zijn, ja, die zetten de soep aan de patatjes
0: en dan is het chaos. Ja. Schitterend. Oké, goed, ik ga de zin nog eens lezen, Elke. De zin was... Hey Pepe, je hebt een sjaal aan, maar omgekeerd. Je supporter nu officieel voor Duitsland. Een beetje toepasselijk voor het woordenzorgcentrum. Welke voetbalnatie heb jij ontdekt in de woordenconstellatie? Elke, wat heb je gestuurd?
2: Ik heb Egypte gehoord, hè.
0: Egypte? Een
2: Egypte.
0: Hey Pepe, je hebt een sjaal. Egypte is goed. Ja! Ja hoor, helemaal goed. Egypte, het land waar de Rode Duivels straks tegen debuteren op het WK 2026. Goed gedaan.
2: Olé.
0: Heel goed gedaan. Ik heb nog één belangrijke vraag voor jou, Elke.
2: Ja?
0: En wat heb je nu, eigenlijk gewonnen?
2: Ah ja, helemaal niks, hè.
0: Helemaal niks?
2: Niks. Niks, ik denk het.
0: Nee, het is waar. Je hebt helemaal niks gewonnen. Maar ik heb nog wel even, moet wel even over iets hebben met u, Elke.
2: Ja.
0: Ja, we zitten namelijk met een policy hier. Hebben jullie ook policies? Zo van die policies in het zorgcentrum? Ja, zeker, hè?
2: Tuurlijk.
0: Ja, wel, wij ook. Wij ook bij Willy. En soms denk je van, jongen, moet dat eigenlijk? Maar ja, soms moet het, hè? En wel, Elke, ja? Het is zo dat ik eigenlijk op het einde van dit spel moet ik aan jou vragen. En wat heb jij nu gewonnen? En dan, dan moet jij contractueel gezien antwoorden... Niks, geen kloten.
2: Ja, dat.
0: Ja, dus zou je dat, dan gaan we dat even moeten doen. Is het goed, Elke? Dus we gaan even opnieuw vragen. Is het goed, hè? Dus Elke, en wat heb jij nu eigenlijk gewonnen?
2: Niks, geen kloten.
0: Op zijn Langemark Poelkapelles. Benieuwd wat de bewoners daarvan vinden. En de kapper. Elke, ga je kijken vanavond naar België-Egypte, of niet?
2: Ja, wij gaan kijken.
0: Pronostiek?
2: 4-1.
0: Wow, jong. 4-1, optimistisch ook. Elke.
2: Ik heb dat voor bij jullie.
0: Geniet van de match. Fijne avond.
2: Dank je wel.
0: Dag.

0: Cheap Cult is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Cult live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag. In Seattle stijgt de spanning. Vanavond spelen de Rode Duivels daar tegen Egypte. Deze supporters kijken er alvast naar uit.
4: Ja, straks aan het wandelen voorbij het stadion en dan ja, voelen we het echt wel al kriebelen. En, ja.
5: Ik woon ondertussen al 16 jaar hier in de US. En de Belgen dan naar de US komen om hier voetbal te spelen, dat is toch wel uniek voor ons. Dus daar waar we bij zijn, ja.
3: De wedstrijd begint om 9 uur. De opstelling is nog niet bekend, maar eigenlijk is er maar twijfel over 2 posities, zegt voetbaljournalist Jarno Bertel.
6: De linksback-positie kiest de bondscoach daarvoor een aanvallende linksback of voor een linksback die meer defensieve zekerheid biedt. Optie A is Maxime de Kuyper, optie B is Timothy Castagne. En vooral, wie gaat de linkercentrale verdediger zijn, de man daarnaast? Kiest Rudy Garcia daarvoor de lengte van Brendon Mechelen of kiest hij voor Arthur Theat, de net iets betere centrale verdediger?
3: Met het WK heeft de douane de afgelopen weken al zo'n 1300 namaakvoetbalshirts in beslag genomen. De truitjes komen vooral uit China en komen naar hier via de luchthavens van Luik en Zaventem. Francis Adijns van Financiën waarschuwt de kopers van zo'n shirts.
7: Vaak mindere kwaliteit of zelfs gebruik van kleurstoffen of materiaal die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. In de eerste plaats zal diegene die het truitje gekocht heeft een melding krijgen van de douane dat zijn truitje is ingehouden wegens namaak. En dat kan mogelijk gevolgd worden door een brief of de vertegenwoordiger van de merkhouder die de persoon aanspreekt om een boete te betalen.
3: Er komt een assiseproces over de aanslag op Zweedse voetbalsupporters in Brussel 3 jaar geleden. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingsstelling beslist. Bij de aanslag kwamen 2 Zweedse supporters om. De dader werd een dag later doodgeschoten door de politie. 2 mannen die het wapen leverden zullen terecht moeten staan. En in Frankrijk is de Amerikaanse president Trump aangekomen voor de G7-top. Die vindt plaats in Evian. De leiders van de belangrijkste industrielanden komen er de komende 3 dagen samen. Politicoloog Hendrik Vos.
8: Officieel is het de vraag van wat doen we met economische onevenwichten? Maar eigenlijk wil dat zeggen, wat doen we met China? Er is heel veel concurrentie. Het gevoel is van dat is oneerlijk en we zouden moeten sancties nemen. En er zijn nog van die thema's hè, die dan ter sprake zullen komen. Bijvoorbeeld, ja, wat doen we met artificiële intelligentie? Hè?
3: En uiteraard zal ook het akkoord over het conflict in het Midden-Oosten besproken worden. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Morgen is er eerst kans op enkele buien. Daarna droog en vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het warmer, met vrijdag maxima boven 30 graden. Er is dan wel kans op onweersbuien.
9: De directie distantieert zich uitdrukkelijk van de inhoud van dit radioprogramma.
10: G7 top in het stadje Evian. Had ze dat niet beter in Leuven georganiseerd of zo? Toch?
9: Goedemiddag.

Isolde Lazoen. Nieuwe muziek van haar, Nothing is Forever. Het is 11:05. Dit is de avondspits van Willy. De NMBS heeft vandaag iets speciaals gedaan voor een 100-jarig bestaan. Dat krijg ik hier binnen. NMBS opgericht op 23 juli 1926. Dus dit jaar 100 jaar. Ze vieren dat. Gelukkige verjaardag. Ik ben een grote fan. Ik neem elke dag de trein. Wat hebben ze gedaan? Speciaal voor hun verjaardag dit jaar. Dus vandaag gebeurt. Snellere treinen en minder vertragingen? Nee. De oude treinen naar het museum? Nee. Alle roltrappen gerepareerd? Nee. De treinen altijd proper vanaf? Nee. Nog maximum 10 keer per jaar staken? Nee. Nee, wacht. Laat me even. Nee. Ze hebben een herdenkingsmunt voorgesteld. Ja, dus vandaag een herdenkingsmunt van de NMBS. Van 100 jaar. Dus er zijn 157.000 exemplaren geslagen. En die gaan naar de mensen die de trein niet kunnen betalen. En Nee, is waar. Die zijn voor verzamelaars. Ja. Voilà. Dus verzamelaars en voor iedereen die een tastbare herinnering aan dit jubileum wil bewaren. Voilà, ook tof. Een herdenkingsmunt. Goed, iemand stuurt Walk Like an Egyptian van de Bengals. Wim, dat moet je toch eigenlijk draaien. Dat is wel waar, hè. België, Egypte, ik moet walk. Ik ga straks sowieso Walk Like an Egyptian ertussen foefelen. Voor 7 uur, beloofd, moet ik doen. Straks muziek van The Levelers en Fontaine's DC en Song 2 van Blur. Maar nu nog niet. Ik stuur je zo meteen naar de groep Customs. Die treden binnenkort op Torekes Rock in Londerzeel. En daar kan je tickets voor winnen. Zometeen in Free Willy.

0: Met Atomic, 4:15 gepasseerd. Tijd voor Free Willy.
1: Free Willy.
0: Vandaag tickets voor Torecus Rock Festivaletje in Londerzeel. Op 27 juni. Dat is niet nu zaterdag, maar de zaterdag erop. Oké, dus niet nu zaterdag, maar volgende week zaterdag 27 juni in Londerzeel. Met als headliner Customs, Belgische groep Customs. En daar ga ik een vraag over stellen. Ik heb 5 duo-tickets. Enkel meespelen als je zeker kan gaan. Niet meespelen als je twijfelt. Oké, dus Torecus Rock volgende week. 27 juni, volgend zaterdag 27 juni in Londerzeel. Een duo-ticket kan je nu in de wacht slepen. Luister goed, meer keuzevraag met 3 of meer mogelijke antwoorden. Stuur het antwoord via de Willy-app. Dit is de vraag. Hoe heet de frontman van Customs? A. Kim Persone. B. Dennis Hermond. C. Frank van der Linden. Maar, ja, dus niet die van de mens. Een andere Frank van der Linden. Ze hebben nog getwijfeld of ze de naam van de frontman niet zouden veranderen. Omdat ze vanuit de plaatfirma dachten dat dat veel te verwarrend zou zijn. Maar uiteindelijk hebben ze het toch maar zo gelaten. Of D. Lennart de Waele. Of E. Christophe Uitenbroek. F. Luke Pritchard. Voilà, dus we spelen voor een duo-ticket voor Torecus Rock. Zaterdag 27 juni in Londerzeel. 5 duo's. Hoe heet de frontman van Customs die daar speelt? A. Kim Persone. B. Dennis Hermond. C. Frank van der Linden. D. Lennart de Waele. E. Christophe Uitenbroek. Of F. Luke Pritchard. Stuur je antwoord via de Willy-app.

0: Customs met Rex.
1: Free Willy.
0: Dag Gert. Onderweg naar huis. Dag Gert.
2: Goedemiddag.
0: Wat heb je gestuurd? Hoe heet de frontman van Customs, die de headliner is van Torenkes Rock in Londerzeel dit jaar? Wat heb je gestuurd via de Willy app, Gert?
2: Ja, ik was nog aan twijfelen tussen Frank van der Linden, maar ik heb toch voor Eger gegokt voor de Christophe. Gegokt niet, maar ik denk dat eerst Christophe uitvloekt.
0: Helemaal goed, ja, proficiat wel. Goed, je wint een duo-ticket voor Torenkes Rock in Londerzeel. En ook Tom uit Mortsel, Carolien uit Hamme, Ilse uit Bevekom en Wim, ik zie niet waar hij vandaan komt, wint een duo-ticket voor Torenkes Rock in Londerzeel. En als je geen tickets gewonnen hebt, je wilt toch gaan torenkesrock.be. Daar vind je de tickets. torenkesrock.be. Gert, ga je naar de match kijken vanavond, Rode Duivels tegen Egypte?
2: Moeten die voetballen vandaag?
0: Nee. Jij weet
2: dat wel. We gaan kijken.
0: Het zal wel zijn. Ik ga sowieso Walk Like an Egyptian van de Bengals moet draaien. Gewoon uit principe vandaag. Dus dat gaat ook gebeuren straks. Voilà. Gert, geniet van Torenkes Rock. En fijne avond en goed supporter van de Rode Duivels. Salut, hè. Yo!
2: Gaan we doen, Wim.
3: Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1. Happy 2000!

0: De Willy 500 van deze eeuw. Het allerbeste van 2000 tot nu. Volgende week de hele week op Willy. Music Matters. Willy.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 €. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
6: Music matters. Music matters. Yeah. Willy.
7: I would like you to meet
8: Wim Oosterlink.
7: He's biblically strong, lightning fast, supremely intelligent.

0: fire is catching.
1: Mijn dochter die zegt tegenwoordig altijd zo'n quote uit The Hunger Games van Jennifer Lawrence, die zo zegt: boodschap voor President Snow, fire is catching. En zo, echt prachtig als dat zegt. Billy Joel, we didn't start the fire. Moest eraan denken vandaag. Hey Wim, ga je dan ook Madness met Nightboat to Cairo draaien? Vraagt Koen. Ja, had gekund Koen, maar ik heb zin in de Bengals, dus ik ga de Bengals draaien. Frederik vraagt, was even weg. Heb ik de EHBO-CWFS gemist? Nee. Direct EHBO-CWFS met de meningen. Op het WK voetbal heeft Nederland gisteren 2-2 gelijk gespeeld tegen Japan. En dat was blijkbaar moeilijk, want door wissels van de bondscoach van Ronald Koeman, ze stonden aan de leiding, maar uiteindelijk is het dan 2-2 geworden en dat was allemaal niet goed en veel geklaagd. Enfin, het is 2-2 geworden en als je daar nog geen mening over hebt, dan ga ik jou direct daarbij helpen. Dat zal deugd doen, ik verzeker het.
2: De Willy 500 van deze eeuw.
1: Heb je net gehoord, heb je vanmorgen gehoord, bij Thomas en Sien? Wij gaan volgende week iets proberen. Enfin, iets doen wat we nog nooit eerder gedaan hebben. We zijn nu ruim 25 jaar ver in de 21ste eeuw. Laat dat even tot u doordringen. Toch ook een besef dat niet evident is. Hè? Dus in de 21ste eeuw al een kwart ver. Hè? Ja. En daarom gaan we dus een week lang de beste muziek van deze eeuwies draaien. Gewoon een keer kijken van wat was nu het beste dat deze eeuw al uitgekomen is. En we noemen het gewoon de Willy 500 van deze eeuw. Ik heb vanaf vandaag je favoriete platen van het jaar 2000 tot nu doorgeven op onze website willy.radio. Volgende week gaan we dat uitzenden. Toch? Ja.
2: Willy 500 van deze eeuw.
1: Ja, zo heet het. De Willy 500 van deze eeuw. En deze groep zal er hopelijk in staan. Fontaine's DC met nu een plaat van dit jaar. Black Boys on Mopeds.

0: De Levelers en One Way of Life. Straks spelen de Rode Duivels tegen Egypte voor het WK voetbal. Hun eerste match. Ze spelen in Seattle. En de aftrap is om 12 uur 's middags. Daar bij ons 9 uur 's avonds. En het zal daar, lees ik nu, volgens de Amerikaanse weerdiensten 32 graden zijn. En dat is een dagrecord voor 15 juni. Daar in Seattle. Het vorige record was 31 graden in 1963. Dus de warmste 15 juni ooit daar in Seattle. Allee, en dat is just op de dag dat de Rode Duivels komen shotten. Allee, moet weer lukken. Zometeen meningen over de match van gisteren. Nederland-Japan na Blur.
1: Willy presents Shock Festival. Vier de 50ste verjaardag van het Rock'n'Roll Festival. Van 10 tot en met 12 juni. Met onder meer Chris Isaak. Sans, L7, Cock Sparrow en Joan Jett and the Blackhearts. Tickets en info, shock.be.

0: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op ZEP.be.
2: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
3: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
2: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Taco met kip en...
4: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
6: Caramba.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Wim Oosterlink.
10: Ik word daar zo moe van.

0: Blur was dat met Song 2-13 voor 6. Op het WK voetbal heeft Nederland gisteren 2-2 gelijk gespeeld tegen Japan. Ik heb het niet gezien, maar ik lees Nederland was op weg naar de zege. Maar wissels van bondscoach Ronald Koeman veranderden alles. Onder meer Memphis Depay kwam erin en dat was blijkbaar niet goed. Je denkt misschien, Wim, interesseert mij geen fluit. Oké, maar ik denk dat het toch belangrijk is om daar iets over te kunnen zeggen. Zeker op het werk, hè. Kan dat het verschil maken? Als er een collega afkomt en die zegt... Oh, amai, was wat hè? Nederland tegen Japan. Om te vermijden dat je dan met je mond vol tanden staat... heb ik de rubriek EHBO-CWFS.
1: EHBO-CWFS.
0: Voilà.
1: Eerste hulp bij ongemakkelijke café-, werk- of familiesituaties.
0: Want, gelukkig... hebben wij in België een Facebookpagina die speciaal geconcipieerd is, zodat experts uit de bevolking hun mening kunnen geven over hete, actuele hangijzers, waardoor de maatschappij een warmere plek wordt om samen te leven. Die Facebook heet hln.be. Ik heb er 4 verzameld en je kan die gebruiken als je wil. Even heel snel overlopen. Spoiler alert, de meeste mensen hadden het helemaal anders gedaan dan de Nederlandse bondscoach. Mening 1 van Herk Charle. Je gaat het niet geloven, maar Van Herk Charle had het voorspeld. Net voor het ging gebeuren. Hij schrijft... Ze zochten het gewoon. Mijn woorden waren nog niet koud. Of de 2-2 stond op het bord. Ik moet wel zeggen, die wissels waren fout. Ik had Depay er niet laten invallen. Voilà, hij had het niet gedaan. Mening 2 van Johan van Varenberg. Als je graag op het werk zo'n uitgebreide analyse geeft van de wedstrijd tegen de ene collega die toch nog bij jou blijft hangen, is dat koffieapparaat, dan kan ik zeer de mening van Johan van Varenberg aanraden. Klinkt echt helemaal als een voetbalanalyse, met allemaal woorden. Dus schrijf, noteer gerust mee, Johan schrijft. Ik begrijp de analisten niet die Japan laf vonden spelen. Nederland monopoliseerde de bal, weliswaar zonder veel ideeën, om vooral Japan de bal niet te geven. Japan ging natuurlijk niet in het mes lopen door de organisatie naïef op te heffen. Van zodra Japan de bal had, trok het vinnig naar voor, met veel techniek en goede combinaties. Beter en meer rechtdoor dan Nederland. Nederland had nooit de bal aan Japan mogen geven de laatste 20 minuten. Een billijk gelijkspel. Voilà, dus zeker beleid gebruiken, ideeën, vinnig, organisatie. En dat zijn goede woorden voor een mening over voetbal. Mening 3. Sommige mensen zijn heel kwaad en beginnen de Nederlandse bondscoach uit te schelden op Facebook. Ronald Koeman zal verschieten als hij vanavond reacties leest. Steve Lambrechts bijvoorbeeld, hij schrijft... Koppige Koeman is op zijn Hollands gezegd een oetlul. Of Kopieters Ludo... Met die manwijf als coach is kwartfinale het hoogst haalbare. Of... Martin Tettero is ook heel kwaad. Martin Tettero schrijft... Misselijke kuttrainer! Voilà. En mening 4 tenslotte is van... Ah ja, nee, wacht. Alice reageert ook nog. Ze vindt de woordkeuze van Martin niet optimaal. Maar Alice Maridaki Kooiman schrijft... Zijn er geen betere woorden? Kijken, als u in zijn schoenen staat... En tenslotte, mening 4 van Marga Printemps. Zij trekt de kaart van de humor. Nederland heeft tot nu toe al het meeste gele kaarten. Dat is toch ook al iets, hè? 1, 2, 3! Dat is waar, hè? Voilà, je bent weer mee met actualiteit. Je hebt weer een mening die je kan vinden. Hier is Ben Folds 5. Vinnig daarvoor, met veel techniek en goede combinaties. Song for the Dumped is dit.

Ben Folds, 5 en Song for the Dumb. Bericht van Giel uit Gent, waar ik even stil van word. Giel stuurt: ik heb Ronald Koeman ooit een cornetto verkocht. Ik bedoel, daar kunnen we niet tegen op, Giel, proficiat. Ja, zeg, straks om 9 uur spelen de Rode Duivels tegen Egypte. Eerste match voor het WK voetbal. En heel veel Willys gaan kijken, dat voel ik, dat zeggen mensen mij aan de telefoon. Dat zie ik in de berichten in de Willia. Oké, mijn vraag voor jou. Ik heb dat straks ook aan Roos van Akker gevraagd. Graag jouw pronostiek via de Willia. België-Egypte. Hoeveel gaat het worden? Ik ga kijken of er een trend is bij de Willys. Roos van Akker had daar straks 4-1 als pronostiek. Ik ben heel benieuwd wat jij vindt. Je mag ook gerust weten of je gaat kijken of niet. Maar hoeveel gaat het worden? Wat is jouw pronostiek? Stuur via de Willy app. België, Egypte. Vanavond om 9 uur. Hoeveel gaat het worden? De uitslag straks... Enfin, uitslag. De trend, als er een trend is, straks na het nieuws van 6 uur. Heel benieuwd wat er binnenkomt. Wat is jouw pronostiek voor België-Egypte straks om 9 uur op het WK voetbal?

0: Haunted Youth, The Sheila Divine, and Stone. Tickets and info, rockholme.be. Really? Music matters. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
2: Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar €2. Aldi, altijd slim.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond. In Seattle stijgt de spanning. Vanavond spelen de Rode Duivels daar tegen Egypte. En deze supporters kijken er alvast naar uit.
5: We zijn straks aan het wandelen voorbij het stadion en dan voelen we het echt wel al kribbelen. En, ja.
6: Ik woon ondertussen al 16 jaar hier in de US. En de Belgen dan naar de US komen om hier voetbal te spelen, dat is toch wel uniek voor ons. Dus daar waar we bij zijn, ja.
4: De wedstrijd begint om 9 uur. De opstelling is nog niet bekend, maar eigenlijk is er maar twijfel over twee posities, zegt voetbaljournalist Jarno Berto.
7: De linksback-positie. Kiest de bondscoach daarvoor een aanvallende linksback of voor een linksback die meer defensieve zekerheid biedt? Optie A is Maxime de Kuyper, optie B is Timothy Castagne. En vooral, wie gaat de linkercentrale verdediger zijn, de man daarnaast? Kiest Rudy Garcia daarvoor de lengte van Brendon Mechelen of kiest hij voor Arthur Theat, de net iets betere centrale verdediger?
4: Bij verschillende huiszoekingen in Brussel zijn 11 mensen opgepakt in een onderzoek naar internationale drugshandel. Er werd ook €60.000 cashgeld, wagens en luxegoederen in beslag genomen, dat meldt het parket. De verdachten zouden auto's gebruikt hebben met verborgen ruimtes om de drugs over de grens te brengen. Het onderzoek loopt verder. Vanaf vandaag bestaat ook in ons land de TikTok-shop. Daarbij kan je rechtstreeks op TikTok producten kopen van influencers. Al let je daar best mee op, zegt Laura Klaes van Test & Koop.
8: Er worden zoveel obstakels om normaal gezien iets te kopen weggenomen, dat we vrezen dat heel wat mensen al te snel, al te impulsief zaken gaan kopen. Normaal gezien moet je de app afsluiten en eventjes online gaan zoeken. Hoeveel kost dat? Vanaf nu ga je dus gewoon in de video zelf op het winkelmandje kunnen klikken.
4: De TikTok-shop is in principe enkel voor volwassenen. In Frankrijk is de Amerikaanse president Trump aangekomen voor de G7-top. Die vindt plaats in Evian. De leiders van de belangrijkste industrielanden komen er de komende 3 dagen samen. Politiek journalist Jelle Frenke is ter plaatse.
9: We hebben Donald Trump hier zo pas zien aankomen. Alle ogen zijn hier vanavond op hem gericht, uiteraard. Hij heeft zo pas dat akkoord met Iran gesloten. En het is nu uitkijken of die andere G7-leiders, Macron, Meloni, Carney, daar even enthousiast op zullen reageren op dat akkoord. Dat zal vanavond al blijken wanneer er een diner gehouden wordt met die G7-landen.
4: Morgen zou het op de top vooral over de oorlog in Oekraïne gaan. Want dan is president Zelensky te gast. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Morgen is er eerst kans op enkele buien, daarna wel droog en vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het warmer, met vrijdag maxima boven de 30 graden. Er is dan wel kans op onweersbuien.
10: Due to the earthquake in the area you are calling, your call cannot be completed.

De Foo Fighters, nieuwe muziek van hen. Dat was Window. Het is 6:11. Dit is de avondspits van Willy. We bereiden ons voor. Beetje kunnen niet anders toch. Voor de eerste match van de Rode Duivels. Straks op het WK voetbal. Willy. 9:00. Spelen ze in Seattle. De Rode Duivels tegen Egypte. Ik zei het daar straks al, legendarisch stadion blijkbaar waar ze spelen. Lumen Field in Seattle, capaciteit 65.000 man. En bekend als het luidste stadion ter wereld, omdat het lawaai van de supporters door hoe de tribunes gebouwd zijn heel de tijd teruggekaatst wordt naar het veld. Schijnt bijzonder indrukwekkend en dus luid. Er zijn België-Egypte vanavond om 9 uur. Ik vroeg een pronostiek. Koen uit Brugge stuurt 3-1. Bart uit Oudenaren 2-0. Sofian uit Herentals 3-2. Ben 2-1. Niet te overmoedig beginnen. Maxime 3-0. Nancy 3-1. Els 2-1. Michel 3-2. Clemence 2-1. Hilde 5-1. Ja jongen, Hilde, kom aan. Het is wel echt positief. Karl 4-1, 4-1, 2-0, 1-1. Kortom, je stuurt 1-1 voor België. Muriel 3-1, Michiel 3-1, Dries 2-0. Tommy stuurt met een hoekschop. Doelpunt van Lukaku. Hij trapt de hoekschop en hij kopt zelf de bal in de goal. Gert stuurt pronostiek 2 keer drankpauze en 1 keer echt pauze. Voor de rest eenrichtingsvoetbal naar het Farao-doel. 4 bros voor de Duivels, denkt Gert. En Stefan stuurt 0-5. En de volgende match ook, dat het maar rap gedaan is met die heisa. Ja, absoluut, ik snap het wel. En ik ben ook geen grote voetbalvolger. Maar ja, als je door al die mensen samen supporteren voor de Rode Duivels, ik weet het niet. Ik kan toch een beetje niet anders dan meedoen eigenlijk. Oké, dus een kleine... De meeste mensen denken dat de Rode Duivels gaan winnen met kleine overwinningscijfers. Dit is het.

That's All I Need. 16 over 6 elke dag op dit uur pik ik er één concert van vanavond uit. Ik weet iemand die niet naar het voetbal gaat kijken vanavond. En haar naam is Joss Stone. Joss Stone, Britse zangeres. Speelt vanavond in de Roma in Antwerpen voor een uitverkochte zaal. Vanavond in de Roma, nu op Willy. Joss Stone, You Had Me.

0: vanavond in een uitverkochte Roma in Antwerpen. Just Stone met You Had Me. Dit is hier nog muziek van House of Pain en Massive Attack. En ik heb beloofd dat ik om evidente redenen Walk Like an Egyptian ga draaien. En eerst, zometeen al, als het lukt, als ik hem vind, Marcel van Tilt in de studio.
1: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke. Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
2: Music Matters. Willy.
1: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
2: 3, 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
6: Sorteren kan je zo meteen.
7: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
8: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
9: Midas, je kan altijd vooruit.
1: Willy, Wim Oosterlink.
10: Niveau 0, hè? 0, hè?

0: Dakey Underworld met Kept Fragile. Maar ik weet niet of ik moet zeggen Captain Fragile of Kept Fragile.
1: Het is met een A, dan is het een afkorting van kapitein.
0: Ja?
1: Kapitein Breekbaar is mooi.
0: Daar je puntje.
1: Puntje is eraf gevallen, denk ik. Hè? Ja, dat kon er niet meer af. Weet je wat dat kost, zo'n puntje? Ja. Het is allemaal independent music. Je kunt het niet betalen.
0: Kun je betalen, ja.
1: Dat was heel punt, man.
0: Marcel van Tilt, mijn studio. Straks de M-show vanaf 7 uur. Hoe is het met u, Marcel?
1: Zeer goed. Ik ben net met mijn kleine wandeling gaan maken om een beetje een frisse neus te halen voor de uitzending.
0: Maar hierom
1: het gebouw. Hè. Wij zitten hier toch vlakbij de viaduct van Koekelberg. Nee, van wat? Nee, dat is de viaduct van Vilvoorde. En je basiliek van Koekelberg en de Kruijbeekstunnel. Ja. Maar dit is dus Vilvoorde.
0: Vilvoorde? Ja.
1: En als je daar oprijdt, dan denk je, ah, de hel van het westen. Alleen maar verkeer.
0: Auto's, benzine, rook, uitlaatgassen.
1: Veel te druk, maar daaronder is dus een oase van rust. Ja, dat is echt. Dat is de Driefonteinengebied. Dat is een mooi, heel mooi park. En daar doe ik elke week een kleine wandeling voor de uitzending. En ik was daar aan het wandelen. Ik dacht, wat moet ik Wim nu weer zeggen? En terwijl ik dat denk, kijk ik rond en ik zie alleen maar dieren. Zo mooi. Wow, terwijl ik denk, van wat moet ik aan Wim vertellen? Kruipen er een tiental duizend pootjes over de weg.
0: Serieus?
1: Zeer nonchalant.
0: Duizend poten?
1: Ja, dat zijn toch al een 10.000 poten in totaal.
0: Veel poten.
1: Ja. En dan een meter verder zag ik 3 slakjes zonder huisje.
0: Oh,
1: dus die waren echt duidelijk op stap en niet thuis dus, want ze hadden niks bij. Echt, ik dacht, maar dat zit hier vol. Opeens, je had 2 labradoodles en een bulldog, maar er is ook een hondenpark.
0: Ah ja, natuurlijk. Ja. Want daar gaan mensen met een hond, dat is een enorme hondenweide.
1: Dus en dan konijnen, man. Maar heel veel, hè.
0: Konijnen.
1: En die zijn helemaal niet schuw. Die kijken nu zo aan. Zo van, moet jij hier doen? Kom je een beetje rommelen maken.
0: Oh.
1: En dus was eentje zag mij en liep even weg. Maar toen begon ik iets liefs te fluiten. En dat konijntje houdt zo stil. Die denkt, dat is een goeie. Dus ik ga gewoon blijven zitten. Oh. En die neemt dus een bladje vast, begint te knabbelen. En ik sluip dus heel stiekem dicht bij dat konijn. En als ik vlak achter haar sta, zeg ik, boe! En paf, dat konijn schrikt met de kop tegen de boom. En bloed en alles. Ja.
0: Oh, verschrikkelijk verhaal.
1: Maar ja, dat is niet erg. Ja. Dat is, hoe noemen ze dat? Roadkill.
0: En je bent gewoon een wandeling aan het doen.
1: Ik kan straks teruggaan om dat konijntje echt definitief dood te knuppelen, maar dat ga ik nu toch.

is wel waar wat Marcel van Tilt zei. Het zit hier vol konijnen. Dus hier rond het gebouw, familie. Echt honderdduizend, miljoenen konijnen. Echt.

0: Ja, Will Freebie met Oh Darkness. Niet alleen Thomas de Soete en Roos van Akker worden 50 dit jaar. En Ben van Looyen en Sven Nys. Er is ook een Noord-Ierse muzikant die 50 wordt. Vandaag zelfs. Ik draai voor 7 uur nog een plaat van hem. En je hoort Walk Like an Egyptian, omdat ik dat beloofd heb. En om evidente redenen zometeen.
1: Willy presents Jera on Air. Het punk, hardcore en metalcore festival van Nederland. Van 25 tot en met 27 juni. Met onder meer The Offspring, Rise Against, Architects en Papa Roach. Tickets en info, jeraonair.nl.
2: Al 60 jaar vindt hij bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto
3: 5. Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in lease and go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
7: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
8: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dat moet je recuperen.
10: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
11: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
12: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
11: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
12: Ah ja, oké, maar waar?
11: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
12: Oef.
13: Midas, je kan altijd vooruit. Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
14: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
15: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
16: I would like you to meet
17: Wim Oosterlink.
16: He's biblically strong, lightning fast, supremely intelligent.

House of Pain, met Jump Around. Het is 7:15, maandag 15 juni 2026. Wat hebben we geleerd vandaag? Wel, 1. Straks om 9:00 spelen de Rode Duivels tegen Egypte hun eerste match voor het WK-voetbal in het luidste stadion ter wereld. In Seattle. En op de warmste 15 juni sinds het begin van de metingen in de stad Seattle. 32 graden zal het zijn bij de aftrap straks om 9:00. 12:00 middags plaatselijke tijd. Dat was 1. 2. De NMBS heeft voor hun 100-jarig bestaan een herdenkingsmunt gelanceerd. Er waren heel wat ideeën bij de bevolking voor andere zaken die de NMBS zou kunnen lanceren om hun 100ste verjaardag te vieren. Maar het is een herdenkingsmunt geworden. En 3. Gary Lightbody wordt 50 vandaag. De frontman van deze groep. Dit is Snow Patrol.

Snow Patrol met Called Out in the Dark op de 50ste verjaardag van frontman Gary Lightbody. Thomas en Roos kunnen hem misschien uitnodigen voor de podcast Viva 50. Zou wel passend zijn, hè? Gary Lightbody van Snow Patrol. Gelukkige verjaardag. Oké, ik heb het beloofd. Voor iedereen die gaat kijken en supporteren en voor iedereen die wil dat het rap gedaan is. België voetbalt straks om 9 uur in Seattle tegen Egypte. Dit is Walk Like an Egyptian, de banger.

Constant Now, dat was Deus. Morgen hier in de avondspitsfamilie stuur ik je op onze kosten naar Shock Festival. 16:45 zal dat zijn in Free Willy. En nu Marcel van Tilt met de dieren in zijn kop, als dat maar goed komt. Veel plezier met de M-show. En dit nog van mij, alles officieel kapot. Hier zijn de Beastie Boys met

0: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
1: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
0: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
1: Ja, blijf gaan.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
3: Nu bij Aldi, 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knalieprijs van maar €5. Aldi, altijd slim.
4: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo, gemaakt om te wandelen.
5: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
6: Willy.
7: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 7 uur.
8: Goedenavond. Het raamakkoord tussen Iran en de VS is al ondertekend. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd op de G7-top in Evian. Hij zelf, vice-president J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter hebben het akkoord elektronisch ondertekend. Vrijdag volgt dan de fysieke ondertekening in Zwitserland. Oorlogsjournalist Robin Ramakers legt uit waarom er niet tot vrijdag is gewacht.
9: Het enige plausibele antwoord volgens mij is dat Iran vragende partij was om een digitaal ondertekend akkoord te hebben, om zich ja enigszins in te kunnen dekken tegen een mogelijke Israëlische reactie. Een reactie die op dit moment nog op zich laat wachten. Officieel heeft Israël nog niet kenbaar gemaakt wat zij eigenlijk van dit akkoord vinden.
8: Het akkoord betekent onder meer dat de blokkades van de Iraanse havens opgeheven worden en dat de straat van Hormuz opnieuw opengaat. Bij verschillende huiszoekingen in Brussel zijn 11 mensen opgepakt in een onderzoek naar internationale drugshandel. Er werd ook €60.000 cashgeld, wagens en luxe goederen in beslag genomen. Dat meldt het parket. De verdachten zouden auto's gebruikt hebben met verborgen ruimtes om de drugs over de grens te brengen. Het onderzoek loopt nu verder. Vanaf vandaag bestaat ook in ons land de TikTok-shop. Daarbij kan je rechtstreeks op TikTok producten kopen van influencers. Al let je daar best mee op, zegt Laura Klaes van Testaankoop.
10: Er worden zoveel obstakels om normaal gezien iets te kopen weggenomen, dat we vrezen dat heel wat mensen al te snel, al te impulsief zaken gaan kopen. Normaal gezien moet je de app afsluiten en eventjes online gaan zoeken. Hoeveel kost dat? Vanaf nu ga je dus gewoon in de video zelf op het winkelmandje kunnen klikken.
8: De TikTok-shop is in principe enkel wel voor volwassenen. En in Seattle loopt het supportersdorp voor de Rode Duivels vol. Om 9 uur spelen ze daar hun openingswedstrijd van het WK tegen Egypte. De sfeer zit er bij de supporters al goed in.
11: Het is leuk om met al die Belgen samen te komen in Amerika. We wonen allemaal in Amerika, dus dat is een leuk samenhorigheidsgevoel.
12: Kevin De Bruyne en Jeremy Doku natuurlijk. De flits van België. Zij gaat doen voor België.
11: Ze hebben ze winnen, dat verwachten wij.
8: De wedstrijd wordt daar op de middag gespeeld en het is heel warm, rond 32 graden. Het Weerinstituut heeft een hittewaarschuwing uitgestuurd. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Morgen is er eerst kans op enkele buien, daarna droog en vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het wel warmer, met vrijdag maxima boven de 30 graden. Er is dan wel kans op onweersbuien.
6: Music matters.
7: De M-show. Marcel van Tilt.
13: Zou er voetbal zijn vanavond of heb ik dat verkeerd begrepen? Tegen wat ik weet is, om 9 uur heb ik de stad voor mezelf.
14: Ja, ja.
6: Music matters. Willy.
13: En tot 9 uur nog beter doe ik de M-show met heel wat goede muziek. Lee Scratch Perry. Nieuwe plaat, laatste plaat.

0: heel leuk nieuws vind ik dit. Lee Scratch Perry heeft toch nog een album uit. Ja, het is zijn laatste album, officiële album, want hij stierf in 2021. Hij was 85, de grote dubkoning uit Jamaica. Maar hij maakte nog een album in een studio in Berlijn, samen met de Duitse electro-jongens van Mouse on Mars. Het album is nu uit, het heet Spatial No Problem. En u hoorde Rock Curry, Lee Scratch Perry en Mouse on Mars. En de geweldige bluesrockgod John Spencer uit New York heeft een nieuw album, Songs of Personal Loss and Protest.
1: De M Show.
2: Nighttime falls on a small city. Another day passed and what's gotten done? How do you measure success? Or achievement? Or another drink to celebrate? Well, go ahead. Treat yourself. You deserve it.

make it. Quit cracking up.

live altijd een sensatie. John Spencer, weer een nieuw album. Songs of Personal Loss and Protests. Je hoort het nummer Fanfare. Another Point of View. En uit Montreal hebben we natuurlijk La Sécurité. Die zijn nu op tour, want die hebben een tweede album uit. Speelde vorige week in Rotterdam, geloof ik. En op 19 juli op het Doer Festival. Dit is La Sécurité en Détour 9 over 7. Yeah.

0: Ze zijn van Montreal in Canada. Het tweede album is net uit. Heet Bingo en de band is La Sécurité. 19 juli op het Doerre Festival. Ja, het is helemaal begonnen nu. Vorig weekend de Best Kept Secret en nu elke week wel La Bingo. Vorige week zei ik in de M-show, ik denk dat ik een zomerhit in mijn oren heb gehoord van de Belgische band Ginzu van het album Wowa, When Other Worlds Await. Het kwam uit op 29 mei, dat is maar net eergisteren eigenlijk. En wat zie ik, ja, dat singeltje van Ginzu staat hier gewoon op de playlist van Willy terecht. Dit is Snow White en Ginzu.
1: De M-show op maandag.

Je zou het psychedelische theme Impala kunnen noemen. Ginzo uit Brussel, vierde album uit. Heel goed is dat. Wowa, of hoe heet het nu wel? Ik moet even gaan opzoeken. Wowa, klopt helemaal, ja. When Other Worlds Await. En deze is de single die dus ook op de playlist staat hier bij Willy. Snow White, Ginzo.

even op adem komen met een geweldig goede band uit Londen, Little Barry. Zesde album is uit. Heel cool en heel relaxed voor een zwoele maandagavond in juni. Gravity Freeze en Little Barry. Hier een glaasje. Doe maar witte wijn.

0: dit. Little Barry uit Londen zijn ze. Heel herkenbare stijl en toch is het een bijzonder persoonlijk. Gravity Freeze. Hun zesde studioalbum kwam uit een week of twee geleden. En daaruit is de titeltrack. Jack White, ja, die maakt albums sneller dan Lucky Luke zijn schaduw kan schieten. En daar komt weer een nieuw album uit, het zevende studioalbum van Jack White. Frozen Charlotte op 10 juli en daaruit Dollar Bill.
1: De M-show, Marcel van Tilt.

pure swamp muziek om u een beetje voor te bereiden op de hittegolf die er staat aan te komen. Jack White, ja, met Dollar Bill van het nieuwe album dat uitkomt 10 juli, Frozen Charlotte.

0: nog een goede oude brol klaarstaan van Agrum. Ja, een Belgische band. En Devo. Maar ook veel nieuw werk van Makeshift Art Bar en Joey Valance. En Tricky en Big Special. Het is maandagavond en dat wil zeggen de M-show tot 9 uur. Wow. Dit ben ik live, hè?
1: De M-show op maandag met Marcel van Tilt.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
6: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
7: De M-show. Marcel van Tilt.

0: makeshift art bar. Die draai ik ook al een jaar of twee hier in de M-show. De band is van Belfast, Noord-Ierland. U heeft misschien op het nieuws gezien dat daar weer relletjes zijn. Ja, dan is dit de perfecte soundtrack bij de toestand daar nog steeds in Noord-Ierland. Makeshift Art Bar brengt een EP'tje uit op 26 juni. Dat gaat heten Marionette. En daaruit dit nummer Discipline. En Discipline gaat over de propaganda op het individu van het militaire industriële complex en het effect daarvan. Alsjeblieft. Ja. Het mag soms ergens wel overgaan, bijvoorbeeld. En nu gewoon kabaal van Joey Valens en Bray.
1: De M-show.
0: Aha. Die stonden op Best Kept Secret, hebben daar

Als je beelden kunt zien van hun optreden op Best Kept Secret, moet u dat zeker eens doen. Joey Valance en Bray. Security, dit is eigenlijk een nummer van Emil en de Sniffers, maar ze hebben daar een geweldige hip-hop versie van gemaakt. Het is een duo uit Pennsylvania. En ze breken de tent echt af.

bijna 7:30 en fuck de voetbal. Er zijn nog andere dingen in het wereldje van vandaag. Namelijk geweldige muziek. Joey Valens, onthoud die naam. Tricky heeft een nieuw album uit binnenkort in juli. En dat gaat goed zijn. Ik heb al 2 tracks gedraaid uit dat album. Dit is dat nummer nog eens met Mitch Sanders. Heel de week in mijn kop. Because I don't know.

0: Nieuwe album van Tricky komt uit op 17 juli. Het gaat heten Different When It's Silent. Ik heb liever dat Tricky niet silent is, maar dit soort dingen maakt. Prachtige zit. Because I Don't Know, met de geweldige stem van Mitch Sanders. Dadelijk nog een interessant album van Vince Clarke, weet u nog, van Yazoo. Die heeft samen met mensen van Blancmange en Bench onder de naam Doublespeak een coveralbum gemaakt met allemaal New Wave klassiekers. Dadelijk draai ik daaruit een nummer van The Sound, I Can't Escape Myself, in de nieuwe versie. Heel elektronisch, heel New Wave eigenlijk. Maar daarvoor nog even Big Special. Hun album is nu uit, Oh Joy. Ik heb daar ongeveer alles al van gedraaid. Behalve dit een nummer, en dat is Family Bones.
1: De M-show? Mm.

Family Bones van Big Special. Jouw spoken word viert hoogtij in de Engelse popmuziek. Sleaford Mods, Kneecap en natuurlijk ook Big Special. En zo zijn er nog wel meer. En slecht is dat niet. Dry Cleaning. Ja, ook geweldig. Het nieuwe album is er dus nu, Oh Joy. Ik hoop dat ze ook ergens Oh Joy live te zien zullen zijn deze zomer, Big Special. De mensen van Blamage, die ook te zien zijn bij Lokerse Feesten, samen met Vince Clark, wel bekend, en Bench, hebben een heel album uitgebracht met allemaal covers van redelijk bekende New Wave nummers. Onder andere Back to Nature van Fat Gadget staat daar in de nieuwe versie. En dit is I Can't Escape Myself van The Sound.

I can't escape myself. De band heet Double Speak. Het album heet ook Double Speak. Maar het is eigenlijk Blancmange en Vince Clarke en Bench. Blancmange treedt trouwens op deze zomer op 6 augustus op de volle feesten in het Charlottepark in Lokeren. En die zit dus ook hier tussen. Misschien speelden ze de dingen op wel van deze plaat. En dan nu 20 voor 8. Even een quizje. Dit is een Franse muzikant, pianist Pascal Comelade. Die heeft een LP uit. Die mooie titel ben ik hier kwijt. Les Folies de Lidparade. Allemaal zeer bizarre covers. U moet raden welk nummer dit is.

0: Bedankt, monsieur Pascal. M-show tot 9 uur.
1: Al 60 jaar vindt u bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de btw-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
5: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
6: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
7: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
6: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, nee, niet goed gezien.
5: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: De M-show. Marcel van Tilt.

0: Big Brave heet deze band en ze zijn groot. En ook moedig, dat mag je wel zeggen. Ze noemen hun eigen muziek experimentele metal en drone muziek. Dit is wat men dus in Oekraïne elke nacht hoort. Alle sympathie voor Oekraïne. We moeten hem blijven steunen. Ze zijn uit Canada, Montreal, Quebec. Hebben ook lang in Duitsland gewerkt. En dan, dat merk je wel aan dit soort van kabaal. Verdure heet deze track van het nieuwe album In Grief or in Hope. Onthoud de naam Big Brave. Nog eens een nieuwe single uit België, Alois en Not Ready.
1: De M-show.

0: hemelse productie is dit. Alouis, nieuwe single Not Ready. En helemaal Belgisch. Ja, u kent ze misschien wel, Lynn Diependalen. Ook van de, ja, de History of New Wave. En daarover gesproken, er is natuurlijk compilatie uit. En toen was er New Wave. Naar aanleiding van het televisieprogramma dat Christophe Michiels gemaakt heeft. DJ 44. Dat zijn 3 albums. Maar er is ook een playlist op Spotify. En daar staat nog meer leuks op. Onder andere deze totaal vergeten Belgische band, Agrum.
1: De M-show.
0: Uit 1986, Caterpillar. 10 voor 8.

Ja, die moet dit jaar zeker in de New Wave Top 100. Hier bij Willy Agrum uit Brussel, Caterpillar. Nu vrijdag de 19e is er weer Best Songs in the World live te zien in CC Plomblom in Niedoven. Befaamd cultureel centrum daar. Met Cedric Maas en Alessi. En ikzelf ga ook meedoen. Misschien ga ik iets doen van Devo deze keer. Maar niet deze Devo, maar die is ook wel goed. Praying Hands.

0: Freeing Hands Devo. In een productie van Brian Eno. Nog altijd keigoed hoor. Ah, het weer tijd voor gratis tickets. Want overmorgen, woensdag 17 juni, speelt er een Australische punkband die Rat Salad heet. Echt een goede band in de Jingle Jangle te Antwerpen. U wel bekend als u daar naartoe wil. Ik heb hier een aantal gratis duo tickets. Stuur nu een mailtje naar info@jinglejangle, in één woord. jinglejangle.be info@jinglejangle. En ik wil een rat in mijn salade. En dan kunt u gratis naar Red Salad. Dit zijn ze met Art School Dropout.
1: De M-Show.

niet te missen eigenlijk. Ze zijn op doorreis door België en je kunt ze dus gaan zien overmorgen woensdag in de Jingle Jungle in Antwerpen. Rat Salad. Gratis tickets op info@jinglejungle.be. En nu zaterdag Arbeid Adelt en Parka Paraplu in de Jingle Jungle. Maar geen kaarten meer, want uitverkocht. Maar duw een beetje, er kan nog altijd eentje bij. Kom de deuren forceren.

Ja, bijna niemand draait onze plaat van Arbeid Haalt en Parka Paraplu. Dan moet ik het zelf doen, toch? En voor de rest, kus mijn klote, jongens. Het is nu zaterdag in de Jingle Jangle in Antwerpen. Bijna 8 uur, ik zei je nog tot 9 uur. Geen reden om weg te gaan. Alleen de muziek telt en die is goed bij hem.

0: Gänzlich Snarkhead. Het tweede uur van de M-show heb ik nog Sweeping Promises, Worries and Other Plans. Man, Woman, Chainsaw, YDI, Guided by Voices, Arab Strap. Man, wat een wilde.
1: De M-show. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
0: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 8 uur.
3: Goedenavond. In Seattle beginnen de Rode Duivels over een uur aan het WK-voetbal. Ze nemen het op tegen Egypte. De supporters zorgen alvast voor de sfeer rond het stadion.
4: Vol vertrouwen. Ja. Courtois gaat niet te veel werk hebben.
5: Het is dat schijnt luidste stadion, hebben die Amerikanen tegen mij verteld. Dus wij gaan dat proberen iets luider te maken. Hè? Kleine aardbeving.
4: We gaan winnen vandaag.
3: Het is wel erg warm in Seattle, rond de 32 graden. Het Weerinstituut heeft een hittewaarschuwing uitgestuurd. Het raamakkoord tussen Iran en de VS is al ondertekend. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd op de G7-top in Evian. Hij zelf, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter hebben het akkoord elektronisch ondertekend. Vrijdag volgt de fysieke ondertekening in Zwitserland. Oorlogsjournalist Robin Ramakers legt uit waarom er niet tot vrijdag is gewacht.
6: Het enige plausibele antwoord volgens mij is dat Iran vragende partij was om een digitaal ondertekend akkoord te hebben, om zich ja enigszins in te kunnen dekken tegen een mogelijke Israëlische reactie. Een reactie die op dit moment nog op zich laat wachten. Officieel heeft Israël nog niet kenbaar gemaakt wat zij eigenlijk van dit akkoord vinden.
3: Het akkoord betekent onder meer dat de blokkades van de Iraanse havens opgeheven worden en dat de straat van Hormuz opnieuw opengaat. En in Nederland is acteur en presentator Wim T. Schippers overleden. Hij maakte verschillende tv-programma's en kunstwerken en in Sesamstraat deed hij de stem van Ernie van het duo Bert en Ernie. Wim T. Schippers was 83. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Morgen is er eerst kans op enkele buien, daarna wel droog en vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het warmer met vrijdag maxima boven de 30 graden. Er is dan wel kans op onweersbuien.
0: Music matters.
1: De M-show. Marcel van Tilt.
0: Moet dat nu echt? Wim T. Schippers ook alweer overleden. Ik zag nog een schitterend kunstwerk van hem in Rotterdam 2 weken geleden. Ja, het kunstwerk was een wit tapijt met groene eieren. Want het gras is altijd groen en de eieren zijn altijd wit. Maar Wim T. Schippers deed het omgekeerd. Hoe goed was dat? Wim, de man van Bert en Ernie, Jeff Van Oekel en zoveel meer. Dat is de moeite om doorheen de muziek te praten. Bye bye Wim. Guided by Voices, out with the theory. Het is 7:04, M-show tot 9:00.

Guided by Voices. Ik lees het even hier af op hln.be. Maar Wim T. Schippers is al overleden op 10 juni. Het is nu pas bekendgemaakt in een persbericht. De man van Hoopla en de Barend Servet Show. Jeff Van Oekel en Ron Flon Flon. Hij is ook de man die zei: Bert, je hebt een banaan in je oor. Ja, dat was Wim T. Schippers.

0: Moffat and Malcolm Middleton. Heerlijk grootse single is dit. Groot verlies voor de Nederlandse creativiteit. Wim T. Schippers is niet meer. Van Schotland van Arab Strap naar Worries and Other Plans in Zwitserland. Een nieuwe single kwam uit. Amismis heet die. Leuk hoor.
1: De M-show. Marcel van Tilt.

0: is het de leeftijd of wordt er gewoon goede spullen gemaakt? Ik ben helemaal terug in dat soort van freakmuziek, ja. Worries and Other Plans uit Zwitserland. Amismis. En daar is niks amismis mee. Nee, daar is niks amismis mee, ja. Op 7 augustus komt een eerste album uit van de band Man, A Woman, Chainsaw. Het album gaat heten Cannonball. En ze spelen ook, ik zoek er nog even op. Ze spelen in Rotselaar. Ja, dat moet werkte zijn op 2 juli. En ze spelen ook op 11 september in Middelkerk. Dat zal Leffingen Leuren zijn. Dit zijn Man, Woman, Chainsaw en Goddamn Lizard Man.
1: De M-show.

0: Man, Woman, Chainsaw. Live in Werchter en ook op Leffingen Leuren, als ik het goed heb. Het album komt uit in augustus. Cannonball gaat dat heten, dat is een eerste album. En dat werd geproduced door Margot Broom. En die is van Fat White Family, van Big Joni. Goddamn Lizard Man, goeie titel en interessante band ook. Nu naar een band uit Brussel die al een hele tijd bezig is. Ik weet niet of ze nieuwe dingen hebben gemaakt recentelijk. Het is een kwartet dat aanleunt bij The Residents. En andere experimentele, zelfgemaakte DIY-muziek. Maar ik vind het bijzonder goed. YDI heet deze band en Free Gluten.
1: De M-show, Marcel van Tilt.

0: dan draaien ze dit soort etnische muziek nooit op Clara. Uit Brussel, een kwartet YDI. Pourquoi l'œil? Waarom de ogen? Free Gluten. Van 2017, heerlijk jaar. Het festivalseizoen is helemaal begonnen. Ik lees hier ook dat er op 5 en 6 september terug het festival is op het Kartijnplein in Oostende. Dat is dus een woordspeling, hè, want dat heeft te maken met vis, visbereidingen en ook animatie voor jong en oud met veel live muziek. Ik ben benieuwd. Hè. Even kijken wie staat hier op de festival-affiche. Fishbone. Ja, natuurlijk. Ja. Country Joe and the Fish. Hootie and the Blowfish. Blue Oyster Cult. Lekker. Les Claypool and the Holy Mackerel. Octopus. Natuurlijk, ja. Eels. Oh. Hot Tuna. Jellyfish. Mm-hmm. Whale. Squid. Fantastisch. En spinvis, natuurlijk. Allemaal op 5 en 6 september op het festival op het Kardijnplein in Oostende. Of misschien ook niet. Maar het festival gaat wel door, ja. Misschien moeten ze deze band uitnodigen voor dat festival. YDI uit Brussel. 20 over 8, ik heb nog heel veel muziek tot 9 uur.
1: De M-show.
2: De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal!
3: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
2: Heerlijk in de kruis!
3: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
2: Goku, score!
3: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
4: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
5: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doe ik mijn auto...
4: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
5: Ah, wat doen we dan?
4: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
5: Ah.
3: Midas, je kan altijd vooruit. Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
1: De M-show. Marcel van Tilt.

Hun derde album komt uit in de zomer. Augustus de 14e is dat gepland op het Sub Pop label. Sweeping Promises heet de band. En het album gaat heten You Say I Romanticize. You Think Again. Shooting Shadows.

perfect interessante radio-rock noem ik dit. Cola uit Canada, ook alweer van hun nieuw album Cost of Living Adjustment. Have Luck Country.

0: En op 14 augustus komt het nieuwe album uit van Get Down Services uit Bristol. Dat gaat heten Massive Champion. En ik kijk nog even de data na. Nog geen weekje later, op 23 augustus, staan ze op Pukkelpop in Hasselt. En op dat nieuwe album staat ook die geweldige single, De Radiator. Je kan er je hoofd aan stoten of je onderbroek opdrogen.
1: De M-show.

Massive Champion. Get Down Services op 23 augustus op Pukkelpop. En de week daarvoor komt dat nieuwe album uit met dit nummer. Wat toch ook wel een bom moet zijn live daar op het podium. Op het eind van de zomer. Ja, dit is goed, die live muziek overal. Dit is nog wat oude dansmuziek. Uit 1981, Absolute Body Control en Waving Hands. Dat ook op dat album en toen was er New Wave.

fris is dit nog. Waving Hands van Absolute Body Control. Een van de vele muzikale projecten van Dirk Evans, ook bekend van The Clinic, van Dive en van Sonar. En dit staat dus ook op dat driedubbele vinyl compilatie plaatje doeken baan ding. En toen was er New Wave. Al Baroni. Al Baroni. Baxter Dury.

0: goede remix van Alberoni van Baxter Dury. 20 voor 9, ik heb nog wel wat plaatjes te gaan hoor. De band uit Groningen, Real Farmer, die hebben een nieuwe plaat uit, toch eind mei was dat geloof ik. Ja, en daar staan een paar hele goede singles op. Ik wist niet goed wat het betekende, IDKTS, maar dat is gewoon I Don't Know This Song. Ja, dadelijk wel, want ik ga draaien. Real Farmer en IDKTS.
1: De M-show. Marcel van Tilt. Ja.

Skeleted, bijzonder goed. Real Farmer en IDKTS, I Don't Know This Song. Die mag zeker nog eens op de radio. Borokov van hun laatste album World War II. Hidden Hand met Tim van Hamel.

0: subliem toch? Borkov, een Hidden Hand met Tim van Hamel. Van hun laatste album World War II. De affiches van de festival staan boordevol goede bands. Zo bijvoorbeeld ook in Werchter. All Them Witches is een rockband uit Nashville, Tennessee. Goeie naam voor een band. En ze klinken ook zo. Het is een beetje psychedelisch kampvuurmuziek. All Them Witches en Eternet.
1: De M-show op maandag met Marcel van Tilt.

heerlijke stoner muziek in zit toch ook. Dat zou ik nog eens graag live horen. Met dit soort gefreak ben ik groot geworden, ja. Rory Gallagher en Deep Purple. En The Free. Maar dit zijn dus All Them Witches en ze spelen op Werchter 2 en 4 of een van die dagen. Juli, dat is al binnen een paar weken, fuck ja. Ze hebben net een 7e studioalbum uitgebracht, dat heet House of Mirrors, All Them Witches. Nog even tussendoor, want ik word hier toch zo onnozel van. Ik krijg het absolute scheid van het gratuit gebruik van Engels in het Nederlands. Ik zit hier maar te kijken naar het nieuws. VRT Nieuws bloklettert. Kittenopvang in Leopoldsburg voert kittenstop in. Na uitzonderlijk vroege start van het kittenseizoen. Dit is echt totaal nutteloos taalgebruik. Kitten is geen Nederlands. Het zijn katjes of poesjes. Hoe moeilijk kan het zijn? De katjesopvang voert een katjesstop in. Dat is toch eenvoudig? Kitten is een werkwoord. Dat is het vastmaken van, of het dichtmaken van gaten en naden met kit. Dat is lijm. Voor het dichtmaken van voegen en spleten. Geen poesjes spleten, dat zeg ik niet. Maar kitten is niks. Een katje, dat is iets. En een poes is ook iets, oké? Okay? Stop met deze idiotieën. U kunt geen Engels, dames en heren, in Vlaanderen. Dus spreek ook geen Engels terwijl u Nederlands spreekt. The fucking VRT. Bloody hell, fuck you, all over the place. Want ik kan niet tegen Engels, ja. Van Nashville, Tennessee naar Liège in Wallonie. Empty Head, nog eens die goede nieuwe single. Vincent, het is 8 minuten voor 9. Hier blijven, het is nog altijd geen voetbal. Nee, het is radio tot 9 uur. Ik ga tot het gaatje, ja.

0: Wat een dek van een single van de Luikse band Empty Head, Vincent. Er zijn nog twee plaatjes voor de klok van 9 uur. En ik heb ook nog, blijven zitten, wat inside informatie. Ja, echt dingen die andere mensen niet weten over de ploeg van Egypte.
1: De M-show.
0: Maar dit is het geweldige The Coral. Helemaal nieuw. Het klinkt uit de 60s, maar het is de Jamaican Rocksteady van vandaag uit Londen. Van het album 388, uitgekomen op 21 mei. Let the music play.

Let the Music Play van The Coral. Nog 2 minuten en dan is het 9 uur. En dan begint dus de wedstrijd tussen België en Egypte. De Belgen zijn zeer zelfzeker, maar ik zou toch maar opletten hoor. Ik heb net de line-up gezien. Je hebt dus Mohamed Salah van Liverpool, een van de beste voetballers in de wereld. Maar ook nog in de goal, de Sphinx van Gizeh, 14 meter breed. Die is dubbel zo breed als de goal zelf. Daar is geen doorkomen aan. In de verdediging, de bekende Egyptische filmster Omar Sharif. Oud, ja, ja, ja, maar wel gewapend met een adelaar. En dan in het middenveld, de Egyptische Boutros Ghali. Topdiplomaat van de VN, die zal de Belgen overtuigen om in naam van de wereldvrede niet aan te vallen.

0: En in de spits, wist u dat al? Cleopatra de Zevende, Farao Hatshepsut en Ramses de Grote. Het is onmogelijk.
1: Maar Marcel met een man.
2: De M-show.
0: Ja, het is geen gewone zaak hoor. Let op mijn woorden. Hatshepsut is zelden goed.

0: Kijk eens aan, nog een Egyptische reggae. Zo net voor de klok van 9 uur. Net voor de match tussen België en Egypte. Ik zou zeggen, leven Egypte en go, duivels, go. Ik ben er volgende week terug met de The M-Show. Tot volgende week.
1: The M-Show. Marcel van Tilt.
2: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond. In Seattle beginnen de Rode Duivels op dit moment aan het WK voetbal. Ze nemen het op tegen Egypte. Collega Maarten Brex overloopt de opstelling.
4: Het is uiteraard met Thibaut Courtois in doel. Kastanje op de linksachter, Mechelen en Ngoy wordt ons centrale duo en Meunier op de rechtsback. Middenveld met Onana, De Bruyne en Tielemans. En voorin dan de man die onze vedette moet worden op dit WK, Jeremy Doku. De Ketelaar wordt onze spits en Leandro Trossard, Champions League finalist met Arsenal, op de rechtsbuiten.
3: Sportjournalist Jarno Berto verklaart de keuzes van de bondscoach.
5: Er waren nog twee twijfelposities, de linksback en de linkercentrale verdediger. De linksback, daar ging het tussen Maxime de Kuyper en Timothy Castagne. Dat is dan Timothy Castagne geworden. Ik neem aan dat de bondscoach voor meer defensieve stabiliteit kiest. En daarnaast staat dan Brendon Mechelen. Beetje een keuze van de centimeters, omdat dat lengte is die wel belangrijk is tegen die grote Egyptenaren.
3: En een grote verrassing op het WK. Spanje is er in zijn openingswedstrijd niet in geslaagd om Kaapverdië opzij te zetten. De wedstrijd eindigde op 0-0. De andere wedstrijd in de groep wordt om middernacht gespeeld. Saudi-Arabië tegen Uruguay. Vannacht komen er meer wolken opzetten met kans op een bui. Minima rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met nog enkele buien. Na de middag wel droog en vrij zonnig. Maxima tot 25 graden dan. De volgende dagen wordt het tropisch warm met kans op onweersbuien. Vivi.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: Ja. In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Sven Nys. Over wilde rockfeesten in zijn achtertuin.
2: Lange haren en dan hadden we Gibrock platen en daar zaagden we dan gitaren uit. Ah, ja, ja, ja. En dan speelden we in de tuin.
3: Met een Gibrock gitaar. Ja. Dat is fantastisch.
0: En over op je 50ste nog heel de wereld aankunnen.
2: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app, of kijk op VTM Go. Willy. Willy. Music Matters.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Willy. Music matters.

0: de Willy 500 van deze eeuw. Het allerbeste van 2000 tot nu. Volgende week de hele week op Willy.
1: Music matters. Willy. Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 10 uur.
3: Goedenavond. In Kortrijk in West-Vlaanderen blijft een school voor de rest van de week dicht, vermoedelijk door een uitbraak van het norovirus. Zo'n 30 leerlingen en leerkrachten zijn daar ziek geworden. Ze verbleven in hetzelfde gebouw tijdens bosklassen. Bij één persoon gaat het met zekerheid om het norovirus. Dat is erg besmettelijk en veroorzaakt diarree en braken. In Evian in Frankrijk komen de belangrijkste industrielanden de komende 3 dagen samen voor de G7-top. Morgen komt de Oekraïense president Zelensky ook naar daar om te praten over de oorlog in Oekraïne. Politiek journalist Jelle Frenke is ook ter plaatse.
4: De West-Europese landen en Canada zullen proberen om Trump te overtuigen om zich weer vol achter Oekraïne te scharen, om op die manier Oekraïne in de best mogelijke positie te brengen, mocht het tot onderhandelingen komen met Rusland. Maar verder zal het ook gaan over de handelsoorlog die er woedt. Het gaat over AI, over digitalisering. Dus het is een drukke agenda.
3: Vandaag had Amerikaans president Trump al een ontmoeting met de Franse president Macron. En een grote verrassing op het WK voetbal. Spanje is er in zijn openingswedstrijd niet in geslaagd om Kaapverdië opzij te zetten. De wedstrijd eindigde op 0-0. De andere wedstrijd in de groep wordt om middernacht gespeeld. Dat is Saudi-Arabië tegen Uruguay. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het tennistoernooi van Berlijn. Ze klopte een Russin in 3 sets. Het werd 1-6, 6-3 en 6-0. En in Nederland is acteur en presentator Wim T. Schippers overleden. Hij maakte verschillende tv-programma's en kunstwerken. En in Sesamstraat deed hij de stem van Ernie van het duo Bert en Ernie.
5: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
3: Wim T. Schippers was 83. Vannacht komen er meer wolken opzetten met ook kans op een bui, minimaal rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met nog enkele buien, na de middag wel droger en vrij zonnig, maximaal tot 25 graden. De volgende dagen wordt het tropisch warm met kans op onweersbuien.
0: Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. In Kortrijk in West-Vlaanderen blijft een school de rest van de week dicht, vermoedelijk door een uitbraak van het norovirus. Zo'n 30 leerlingen en leerkrachten zijn daar ziek geworden. Ze verbleven in hetzelfde gebouw tijdens bosklassen. Bij één persoon gaat het met zekerheid om het norovirus. Dat is erg besmettelijk en veroorzaakt diarree en braken. In Evian in Frankrijk komen de belangrijkste industrielanden de komende 3 dagen samen voor de G7-top. Morgen komt de Oekraïense president Zelensky ook naar daar om te praten over de oorlog in Oekraïne. Politiek journalist Jelle Frenke is ter plaatse.
3: De West-Europese landen en Canada zullen proberen om Trump te overtuigen om zich weer vol achter Oekraïne te scharen, om op die manier Oekraïne in de best mogelijke positie te brengen, mocht het tot onderhandelingen komen met Rusland. Maar verder zal het ook gaan over de handelsoorlog die er woedt. Het gaat over AI, over digitalisering. Dus het is een drukke agenda.
2: Vandaag had Amerikaans president Trump al een ontmoeting met de Franse president Macron. Het Israëlische leger blijft zolang het nodig is in Libanon, Gaza en Syrië. Dat heeft de Israëlische premier Netanyahu gezegd op een persconferentie. Dat is belangrijk voor de veiligheid van Israël, zegt hij. In het raamakkoord dat de VS en Iran hebben gesloten, staat dat ook de Israëlische aanvallen in Libanon moeten stoppen. Maar Netanyahu lijkt dus niet van plan om zich daaraan te houden. Al verwees hij niet naar dat akkoord. Vannacht komen er meer wolken opzetten met kans op een bui, minimaal rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met nog enkele buien, na de middag wel droog en vrij zonnig, maximaal tot 25 graden dan. De volgende dagen wordt het tropisch warm met kans op onweersbuien.
1: Music matters.

Cheap Goat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Goat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.

0: de Willy 500 van deze eeuw. Het allerbeste van 2000 tot nu. Volgende week de hele week op Willy.
1: Music matters. Willy. Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van middernacht.
3: Goedenacht. De Rode Duivels hebben hun openingsmatch niet kunnen winnen. Ze speelden 1-1 gelijk tegen Egypte. Egypte kwam na 20 minuten op voorsprong. In de tweede helft forceerde Romelu Lukaku nog de gelijkmaker, pas enkele seconden nadat hij was ingevallen. Het was een correcte uitslag, vindt analist Mark de Grijze.
4: Je laat ons toch nog positief blijven en hopen en het gevoel hebben van dat alles nog wel goed kan komen. Het had eigenlijk ook slechter kunnen aflopen, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Ja. De 0-2, dat denk ik was de doodsteek geweest. Uiteindelijk hadden we er kunnen overgaan, maar ik denk dat 1-1 de juiste uitslag is.
3: Ook de fans bleven met gemengde gevoelens achter na de match.
5: Het kan beter, maar het is oké om te beginnen. Hè. We vonden het wel spannend. We zijn blij dat Lukaku was ingekomen.
6: Wel blij dat het niet verloren is. Hè. Beter gelijk dan verloren.
7: Een goede match, maar te weinig gebracht van de Duivels zelf. Ik vond dat ze meer mochten brengen, meer aanval, meer druk. Want Egypte, die stonden er wel. En ze hebben hun match gespeeld zoals ze zeiden ze wilden spelen.
3: Het Israëlische leger blijft zolang het nodig is in Libanon, Gaza en Syrië. Dat heeft de Israëlische premier Netanyahu gezegd op een persconferentie. Dat is belangrijk voor de veiligheid van Israël, zegt hij. In het raamakkoord dat de VS en Iran hebben gesloten, staat dat ook de Israëlische aanvallen in Libanon moeten stoppen. Netanyahu lijkt dus niet van plan om zich daaraan te houden, al verwees hij niet naar dat akkoord. Vannacht komen er meer wolken opzetten met kans op een bui, minimaal rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met nog enkele buien, na de middag droog en vrij zonnig, maximaal tot 25 graden dan. De volgende dagen wordt het tropisch warm met kans op onweersbuien.
2: Music matters.